0: er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. We kunnen volop ook meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.
3: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
1: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Woensdag 30 september staan we in Doetinchem. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zondag. Met Xandra Rekier.

Het arioso van Bach, als de eerste zonnestraal over de boomgaard. Ook al laat hij nog even op zich wachten. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag. Ik val nog een poosje in voor Hans. Het is de eerste volle herfstzondag. En in de Betuwe hangen de bomen vol en wordt er geplukt. Dat laten we vandaag gelijk opgaan met 3 uur muziek over oogsten en thuiskomen. Van Vivaldi tot James Last. De gordijnen mogen nog even dicht blijven. Het ochtendlicht laat zich nog niet echt zien. We beginnen de dag kalm met Erik Satie.

De eerste gymnopédie van Satie. Hij schreef het 22 jaar oud in 1888... toen hij pianist was in de cabarets van Montmartre. 7 identieke grijze fluwelen pakken bezat de componist... en hij droeg ze om de beurt. Gymnopédie, het verwijst naar dansen uit het oude Griekenland... maar waarom hij die koos, dat heeft hij nooit uitgelegd. Zoals gezegd, de herfst is van start gegaan... Met het verkleuren van het bos, het vallen van de bladeren... komen we altijd weer uit bij Vivaldi. Joshua Bell en The Academy of St. Martin in the Fields... vertolken de herfst uit de vierjarige tijden.

esse mit Freunde mein weniges Brot. Ik eet met vreugde mijn weinige brood. Kantate van Bach, gebracht door de zussen Pauline en Nienke Oostenrijk. De laatste zingt, de eerste speelt hobo. Het is een van Bachs weinige kantates voor een enkele stem, en voor een kerkkantate is de tekst opvallend nuchter. Genoeg hebben aan wat je hebt. Als de oogst vandaag een thema is, hoeveel voldoening geven die paar appels uit eigen tuin dan? De eerste walnoten ook, nu nog te nat om te eten, maar ze vragen toch al om een voorzichtige kraak. De overgang van zomer naar herfst raakt bij veel mensen een gevoelige snaar. Schubert's Zwanenzang komt dicht bij de seizoenswisseling, waarbij de warmte vaak nog even aanhoudt, maar ineens el kan aanvoelen als de avond valt.

Zwanenzang, een serenade van Schubert. In plaats van de zang een cello, bespeeld door Mischa Majski. De titel Zwanenzang bedacht de uitgever van Schubert. Hij bundelde na Schubert's dood zijn liederen en vond dit een pakkende naam. Ondertussen hebben zowel Hubert als Daniel foto's gestuurd van de volle maan die nog zo mooi te zien is. Ik denk dat iedereen het in Gelderland wel heeft meegekregen. Ik kom er straks nog even op terug. De maan van deze maand heet een oogstmaan, dus heeft een speciale betekenis. Maar sowieso een volle maan op deze zondagochtend geeft deze 27e september natuurlijk een speciale tint. Het is 7:30. De herfst staat vaak gelijk aan melancholie. Een ongrijpbaar, maar vol gevoel dat een soort heimwee in zich heeft. En het is niet alleen de natuur die oogst, ook de mens maakt de balans op in de herfst. Dat weet Grace Williams, een Welsche componiste, prachtig te vangen in Heerate. Een woord dat net als melancholie lastig te vatten is. Marianne ten Voorde op harp.

Schön Rosmarin van Fritz Kreisler, licht en walsachtig gebracht op deze zondagochtend. Het hoort bij twee andere walsjes die Kreisler in 1905 uitbracht. En ik vertelde het een paar weken geleden al, Kreisler hield van een grapje. Jarenlang zette hij onder zijn eigen stukken de naam van dode componisten, en ook dit werk gaf hij uit onder de naam Joseph Lanner, een tijdgenoot van Strauss. Toen een criticus Lanner prees, gaf hij toe dat alles van hemzelf was. Het is bijna 19:30. Wat het weer deze zondag gaat doen, daarvoor kijken we eventjes naar de grafieken. Momenteel is het 9,7 graden in Eckenwiel en 11,7 graden in Apeldoorn. En voor de rest van de dag is het een heerlijk nazomerweer met zon en sluierwolken en een temperatuur van rond de 22 graden. Aan het eind van de avond neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Dat wachten we dus nog eventjes af. In ieder geval aardig weer voor een boek in de tuin of terras. Het is de laatste zondag van het verboden boek, een speciale themaweek. Veel schrijvers, met name in politiek gevoelige landen, staan onder druk. En bibliotheken en boekwinkels, ook in Gelderland, besteden daar aandacht aan. Misschien een idee om een boek in die sfeer vandaag eens uit de kast te kiezen. Kan ook een boek zijn van een Nederlandse auteur die vroeger ophef veroorzaakte. Bijvoorbeeld Jan Kramer, Jan Wolkers, Gerard Reve, ik noem er zo een paar. Maar qua muziek blijven we in Gelderland. Tenminste, de fluitist woont in Lathum. Thijs van Leer speelt Pavan van Fauré samen met het Metropoolorkest.

En met deze zalvende stemmen wordt het langzaam lichter buiten. Hoe mooi. Thijs van Leer speelt Fauré's Pavane, wat staat voor hofdans. Fauré vond het zelf een onbelangrijk stukje muziek. En dat is op zijn minst opmerkelijk omdat hij het opdroeg aan gravin Grevule, een dame die hem als kunstenaar steunde. Maar wie weet was het een moedje voor hem en schreef hij het gewoon op routine. Nu fluit op zijn puurst. En mochten er buiten nog geen vogels klinken, dan luistert dit bij gebrek aan.

Lucy Horst speelt Jacob van Eyck. Met zekerheid het kortdurende muziekstuk van deze Zin in Zondag. Van Eyck was de bijaardier van de Utrechtse Dom. Hij was blind en beheerste het klokkenspel tot in de puntjes. De stad betaalde hem extra om op zomeravond de blokfluit te spelen voor de wandelaars. En dit is een van die avondstukjes. Oogsttijd is danktijd. Dankzij dierher, dankzij u heer. René Fleming is de sopraan in dit lied, wat een trage buiging is na het najaar.

Wat een prachtig lied. Het wordt toegeschreven aan Friedrich Händel, maar hij heeft er waarschijnlijk geen noot van geschreven. Een Berlijnse koordirigent, Siegfried Ochs, componeerde het rond 1900 en zette Händels naam erop. En dat is 100 jaar goed gegaan. Maar waarom toch, vraag je je af. Bescheidenheid, angst voor negatieve reacties, wie zal het zeggen?

Vivaldi op gitaar met John Williams als gitarist. Niet de man van Star Wars, ze worden vaker verwisseld. Langzaam komt het ochtendlicht dan toch echt op sterkte. We kunnen nog een beetje dagdromen, het is echt nog wel vroeg, 7:45. En laten we dat dan doen bij een sonnet d'amour

een liefdessonnet voor orkest van Samuel Coleridge Taylor. En zo blijkt maar weer dat zelfs de kleinste instrumenten in het orkest de triangels ertoe doen. Zij sloten af. Taylor was een Londenaar en rond 1900 een van de bekendste componisten van Engeland. Hij werd maar 37, maar dit sonnet uit 1911 was licht en zonder pretenties. Nu piano.

pianomuziek genaamd Vieux Pastel. En dat geeft letterlijk kleur aan deze ochtend. Een ochtend die inmiddels zijn gang gevonden heeft. Ik hoop dat je je dag goed gestart bent. Marisa wens ons goedemorgen ook aan alle luisteraars vanuit Giesbeek. Dankjewel Marisa, voor jou ook een mooie zondag. En die is nog pril, maar er staat ons een hoop moois te wachten, ook op radio. Het nieuws van 8 uur komt er eerst aan. Dat betekent Frans Liest als afsluiting van dit eerste uur Zin in Zondag. In het tweede uur de zingever, dat is vandaag, moet ik even nadenken, Susanna Kamminga. Janine Jansen staat klaar, ook Toet Stielemans. Er volgen wat concerttips. En voor nu misschien wel het belangrijkste, begin de zondag in je eigen tempo. Met muziek, een kopje koffie of thee en Liest dus. Hij geeft mee, heb lief zolang je lief hebben kunt.

0: boter op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knoop het Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
2: Lekker!
1: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Er is geen verkeer in Gelderland en dat is natuurlijk mooi voor deze zondag. Doe het rustig aan op deze 27e. Dina stuurt een leuk berichtje. Het was gisteren Gelderse dag, maar ook Burendag. En zij hebben buurtfeest gehad in Doorneburg. Maar ze zei tegen 12 wel tegen de groep: ik moet naar bed, want ik wil op tijd zijn voor zin in zondag. Hoe leuk is dat? We starten zo met het tweede uur.
3: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
7: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
8: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
7: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
13: Zin in Zondag. Met Xandra Rekker.

een feestelijke Bach, de Symfonia uit Kantate 29... geschreven voor de jaarlijkse dankdienst in Leipzig. Bach deed dat handig. Voor de opening pakte hij een oud vioolstuk van zichzelf en zette er orgel en trompetten bij. Het orgel speelt in dit geval de vioolpartij. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag, het tweede uur. Dit laatste weekend van september draait het om de oogst. In het najaar de bezigheid al van oudsher om dat wat de natuur geeft bij elkaar te brengen en op te slaan. Veel schilderijen laten jachttaferelen zien van deze tijd van het jaar. Hoorngeschal en paardengehinnik. We gaan het terughoren in de muziek. Zingever vandaag is Susanna Kamminga. Na 8:30 deelt ze haar gedachten. En de tijd van oogsten is vooral ook een verheugende tijd. Dat brengt ons bij Legends of the Fall.

met Brad Pitt en Anthony Hopkins in de hoofdrol. James Horner, de componist, is ook bekend van de Titanic, thuis dus in de filmmuziek. Vorig uur kwam Vivaldi's Herfst uit de Vierjarige Tijden al aan bod. En dat eerste deel, dat gaat over de oogst. Boeren vieren met dans en zang de druivenpluk. En dan is het nu het derde deel dat aan de beurt is. Janine Jansen bespeelt met haar viool het jachtgezelschap dat op pad gaat bij het eerste licht met horens en honden. Voor het wild loopt het niet goed op. Het loopt vooral niet goed af. Let op de spannende klanken van de viool.

Vivaldi's Herfst in Zin in Zondag. En dat doet ook denken aan een mooie documentaire over de slipjacht. Een traditie die nog steeds wordt uitgevoerd in verschillende Europese landen, waaronder ook Nederland. Het is geen echte jacht. Het is meer een training met honden die het geurspoor van een dier volgen. En wat de ruiters beweegt die traditie van de slipjacht in stand te houden, daar gaat die film over. Hij was ook te zien op TV Gelderland. En om in de sfeer te blijven, 3 minuten Koper en Pauke in Koppelens van Varen voor de gewone man.

Edda James met Stormy Weather. Nou, die eerste herfststormen, die blijven vooralsnog even uit, denk ik. De vooruitzichten voor nu, die zijn meer dan goed. Misschien zelfs de kans om op de fiets vanmiddag naar muziek te gaan luisteren. Dat kan onder meer in Lent, in het tuincafé van de historische tuinderij De Warmoes. Daar zijn Engelstalige liedjes te horen van het trio Hedgehog. Zij zingen meerstemmig en worden begeleid door gitaar, banjo en contrabas. De toegang is gratis. Mooi moment in de middag dus om 3 uur in De Warmoes in Lent. Van harte welkom.

We gingen even naar Spanje in Zin in Zondag. Dit was Granados, een Spaanse dans, gespeeld door Andrés Segovia. Het is oorspronkelijk geschreven voor piano, maar Segovia zette het op gitaar, zoals hij met het halve Spaanse repertoire deed. Hij speelde tot zijn dood, op zijn 94ste, en maakte de klassieke gitaar wereldwijd geliefd. Een mooi verzoek is er binnengekomen van Aartje. Een verzoek met een verhaal. Goedemorgen, zegt ze. Mijn verzoek is, zou je het Laudate Dominum van Mozart door orkest en koor voor mij willen draaien? Tijdens mijn ULO-tijd, tussen 1953 en 1957, mocht ik bij ons meisjeskoor onder leiding van de heer Jan Wildschut in dit stuk solo zingen. Ja, Aartje, ik snap, dat blijft je dan voor altijd bij. Bij het horen van de uitvoering gaan mijn gedachten terug naar die tijd en het ontroert me nog steeds. Als het gaat lukken, heel veel dank vast. Ik heb een versie gevonden, Aartje, en ik hoop dat het de juiste is. Denk ook dat veel andere luisteraars hier een plezier mee doen. Geniet ervan.

Het Laudate Dominum van Mozart, een verzoek van Aartje. En het is stilgebleven in Gelderland, dus ik denk dat iedereen ademloos geluisterd heeft. Het is 8:45. Frankrijk staat dit weekend een beetje op zijn kop. Want Paus Leo die maakt er een tour, die vrijdag in Parijs is begonnen. Het is voor het eerst in 18 jaar dat de kerkleider een bezoek aan Frankrijk brengt. En het is een succes-tournee, dat kun je wel zeggen. Want alle 80.000 plaatsen in het Stade de France, die waren gereserveerd. Gratis plaatsen wel te verstaan voor liefhebbers die zijn toespraak niet wilden missen. De paus brengt ook een bezoek aan Lourdes. Volgens mij is hij daar vandaag, beroemd om de bron natuurlijk, waar Maria ooit verscheen aan Bernadette Soubirous. Een gegeven wat filmmaker Marcel Pagnol aanzette tot Manon de Source.

Het Franse platteland, bespeeld door Toets Tielemans. De melodie is van Verdi uit een opera en Toets maakte er Provence van. En ik ken wat geluksvogels overigens die daar nu een paar dagen doorbrengen. Dus die hebben het goed bekeken. Het is 7:30, zometeen het woord aan de zingever. Na Waltz voor Debbie van Bill Evans.

0: Het is een applausje waard. Wals voor Debbie van het Bill Evans Trio. En is het misschien nog leuk om te vertellen dat Debbie het nichtje was van Bill Evans. Hij schreef dit voor haar toen ze 3 was. En misschien hoor je ook wel de bewegelijkheid ervan, hè, van een 3-jarige in deze muziek. Het is 9:50 geweest.
1: De zingever.
0: In dit laatste weekend van september is de zingever Susanna Kamminga. Goedemorgen, Susanna.
2: Goedemorgen, Xandra.
0: Fijn dat je hier kan zijn.
2: Ja,
0: vandaag.
2: Vind ik ook.
0: Ben jij gevoelig voor de seizoenen, de prille herfst die nu gaande is?
2: Soms wel, dit jaar gelukkig niet.
0: Nee. Dat zeg je ook met een stralende glimlach.
2: Ja, maar ik vind de herfst altijd heel mooi. Dat is sowieso de geur, de paddenstoelen. Er zijn er volgens mij nu echt heel veel.
0: Ja.
2: En ik moest met mijn scooter, dus ik ging over al die beukennootjes heen. Dat is iets minder leuk, maar ik vind het altijd eigenlijk het mooiste jaargetijde.
0: Ja, en je moet vanuit Ellecom komen.
2: Ja.
0: Was dat al echt een herfstige tocht vanochtend?
2: Ja, door die beukennootjes en kastanjes. En ik zoek ook elk jaar dan, als ik de eerste kastanje zie, dan zoek ik er mooi uit in mijn jaszak. En de oude die gooi ik dan weer nu terug de natuur in. Dus op die manier.
0: Zo is dat. Kleine gelukssouveniertjes op de zondag, toch?
2: Precies. Ja.
0: Je hebt een verhaal met ons te delen.
2: Ja, klopt.
0: Mag ik jou het woord geven?
2: Zeker. Ça va bien, merci. Sinds kort heb ik een app om Frans te leren. Ik wil een paar dagen naar Vézelay in Frankrijk om de basiliek gewijd aan Maria Magdalena te bezoeken. Dus oefen ik elke dag mijn Frans via een app. De app is handig, de advertenties niet. Advertenties over snel geld verdienen. Er worden mij bergen geld beloofd als ik maar die ene app installeer. De taal-app met haar advertenties doet me stilstaan bij de vraag: waar gaat het in het leven om? Is mijn doel geld verdienen? Om het wat poëtischer te zeggen: wat wil ik oogsten in het leven en wat dien ik dan te zaaien? Er bestaat een uitdrukking: geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze wel geld. Ik ben het daarmee eens. Ik ken mensen met heel veel geld die toch ongelukkig zijn. Tegelijk ken ik mensen die in zo'n diepe armoede moeten leven dat je zou hopen dat ze meer geld zouden hebben. De meest schrijnende situaties hoor ik als ik luister naar de verhalen van gedupeerde ouders en kinderen van het toeslagenschandaal. Het is niet te filmen hoe ons systeem in Nederland mensen in onmogelijke situaties heeft gebracht, waardoor de focus alleen nog maar gericht was op geld. Met alle gevolgen van dien. Schulden, armoede, stress, fysieke en mentale problemen en soms met de dood tot gevolg. Tijdens de politieke beschouwingen hoorde ik fractievoorzitter Brekelmans zeggen: de beste manier om uit de armoede te komen en een zinvol leven te leiden is wanneer mensen werken. Deze woorden zijn een leugen. Zolang een systeem mensen in armoede drukt. Zolang systemen uitgaan van hiërarchie, onderdrukking, racisme en discriminatie, verandert er niets en loont werken niet. Laat staan dat het zinvol is. Dat het ook anders kan, zag ik afgelopen week. Ik was een paar dagen weg met vrienden. Iedereen nam wat mee voor het ontbijt en de lunch. De een het brood, de ander de boter en ga zo maar door. En zo deelden we samen wat we hebben. Maar er gebeurde meer. Door samen te delen werd de verbinding met elkaar sterker. Wat je zaait, zul je oogsten. Zaaien we een focus op geld, dan zullen we een focus op geld oogsten. Ik kan je beloven dat dit neerkomt op eigen belang, onderdrukking en hiërarchie. Zaaien we een focus op samen delen, dan zullen we een samenleving creëren. En kan je beloven dat dit leidt tot zingeving, gelijkwaardigheid en vrede. Vouloir le beurre et l'argent du beurre, zegt het Franse spreekwoord. Oftewel, het is eigen belang als je de boter wil en het geld van de boter. Besef wat je zaait. Je zult het ook oogsten.
0: Dankjewel, Susanna. Mooie woorden om over na te denken.
2: Graag gedaan.
0: Mag ik vragen wanneer je denkt naar die basiliek in Frankrijk te vertrekken?
2: Ja, ergens, geloof in een weekend, tweede weekend van oktober.
0: Ah, dat is al best wel snel.
2: Ja, heb ik zin in.
0: Dus je moet iedere dag de Franse app even raadplegen.
2: Ja, elke dag. Ja, het moet ook echt even... Ja, ik ben nog een beetje in het begin, dus dat moet nog even doorgaan.
0: Ik vond het al heel volwaardig klinken, echt.
2: Oh, gelukkig.
0: Een bon dimanche, zou ik zeggen dan.
2: Ah oui, bien, bien, merci.
0: Et à la prochaine.

Om zo te zingen moet je het Noorse landschap kennen en dat doet Sissel ook. De grote aria uit Samson en Delilah eindigend met Je t'aime. Het moment waarop de verleiding van Samson gelukt lijkt. Woorden zojuist van Susanna Kamminga. Mocht je de tekst willen teruglezen, er wordt al om gevraagd. App of mail even. Xandra@gld.nl en dan stuur ik hem naar je toe. Complimenten komen ook weer voor haar voordracht binnen. Hartelijk dank, waaronder van Ben, Anne en Erik. Heel fijn.

muziek van Rachel Portman en Orchestra. En daarmee gaan we richting het nieuws van 9 uur al. We hebben dit weekend met een volle maan te maken, een septembermaan, en die wordt ook wel de oogstmaan genoemd. Boeren hadden vroeger de tijd nodig om gevallen zaden bijvoorbeeld van boekweit te rapen. En dat deden ze 's nachts al, dankbaar gebruikmakend van het maanlicht. Net voor het nieuws nog een kleine ode aan de oogstmaan.

0: kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, dus het kacheltje Voorden.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
7: Nee, nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
9: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op Nama.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
21: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
22: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
23: Honda, the power of dreams.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Zin in Zondag. Met Xandra Rekier.

The corn is as high as an elephant's eye. Placido Domingo, hij zingt het in Oh, What a Beautiful Morning. Een musical onthaal van Je Welste. En dat mag ook best in dit laatste uur van Zin in Zondag. Goedemorgen. De oogst staat centraal en met volle manden zullen we thuiskomen. Fijn dat je erbij bent. Het is het laatste weekend van september. We krijgen zicht op de herfst en in dat licht bewegen we muzikaal mee. Er is Mozart, Mathilde Santing, een kleine Bardot en als slotakkoord straks James Last. Maar vooralsnog staan we met één voet in de zomer en de andere in de herfst. Joni Mitchell bekijkt het van Both Sides Now.

Joni Mitchell, From Both Sides Now. Ze schreef het op haar 23ste in een vliegtuig, kijkend naar de wolken. En 30 jaar later nam ze het opnieuw op, met orkest dit keer. En toen zei ze, ik ben er nu pas oud genoeg voor. Heb je naar buiten gekeken? Het is 9:11. Ik zie goud, ik zie geel, ik zie oker. Laten we er ons in onderdompelen.

Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht.

Lieflijk lied van Boudewijn de Groot, gezongen door Mathilde Santing, De appels op het tafelsprei. Dan gaan we van appels naar sinaasappels. Frederik Delius die werd door zijn vader naar Florida gestuurd om sinaasappels te kweken. Een nobele job. De oogst mislukte, maar de muziek niet. Hij hoorde er namelijk de muziek van Afro-Amerikaanse arbeiders en werd componist. Deze dans komt uit zijn opera over een plantage in Louisiana, La Calinda.

0: dit liedje zo iets voor 9:30 van Lauren Nienen, Side by Side. Komt een reactie binnen van Wil. Wil zegt, ja, is dat nummer Appels op de tafelsprei niet van Toon Hermans? Boudewijn de Groot had ik vermeld. Ik heb het even bekeken. Het wordt inderdaad gekoppeld aan Toon Hermans. Ik ga die uitvoering zeker nog een keertje luisteren van hem. Ik wist dat niet. Zo zie je maar weer, zo'n uitzending maak je samen, Wil. Dank voor de opmerkzaamheid. En Willem stuurt ook nog een suggestie. Ik denk best een beetje een atypische, maar de moeite waard om dat af te tassen. Dat doe ik ook na 10:00. Willem, hij zegt, ja, is een nummer van Lynyrd Skynyrd niet iets voor in jouw uitzending? South Rock met een klassiek tintje. Ook daar ga ik me nog eventjes verder in verdiepen. Dank je wel, Willem. Ik heb nog een laatste concerttip in zin in zondag. Vanmiddag om 3:00 kun je in de kerk van Hemmen over Betuwe om 3:00 dus genieten van barokmuziek uitgevoerd op historische instrumenten. Ada Pires en Tim Veldman uit Ede die brengen werk van onder meer Bach, Locatelli en Fischer op clavecimbal, traverso, de voorloper van de dwarsfluit en blokfluit. Ze treden geregeld op festivals en wedstrijden voor oude muziek. Vanmiddag zijn ze dus te horen in Hemmen om 3:00 en de entreeprijs is €10.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait

0: à bicyclette. Heerlijk lied van Yves Montand dat misschien ook aanmoedigt voor een fietstochtje vandaag. Yves had voor ogen met vrienden het land in. En dat kan in onze provincie natuurlijk prima. Kijken we even naar het weer voor deze zondag. Eventjes een blik werpen op. In Rossum, gemeente Maasdriel, is het momenteel 10,8 graden. In Heelweg Oost, gemeente Oude IJsselstreek, 12,5 graden. Voor de rest van de dag, het is heerlijk nazomerweer met zon- en sluierwolken en een temperatuur van 22 graden. Aan het eind van de avond neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Laten we in Gelderland blijven bij de IJssel. Lieselore Gerritsen neemt ons mee naar de rivier.
1: Iedereen heeft zijn rivier en ik

IJssel, Gelderse rivier, loopt van Westervoort naar Kampen. En op een zondagochtend als deze ligt hij er ongeveer ook zo bij als in dit lied. Een liedje uit eigen hand van Lieselore Gerritsen. Volgende maand is het alweer 6 jaar geleden dat ze overleed. Ze komt uit Wichmond en dat is natuurlijk ook een prachtig Gelders plaatsje. Het is 3:30.

Mozarts beroemde Turkse mas, Ronda alla Turca. William Kent die speelde het. En 100 jaar na de Turkse belegering was Wenen gek op alles wat Turks was. En Mozart deed daar vrolijk aan mee met dit slotdeel van een pianosonate. Het is tevens zijn bekendste pianostuk geworden. En ik weet, in Ede luistert er altijd een balletlerares die dit stuk veelvuldig heeft gebruikt voor balletoefeningen aan de bar. Vorig jaar december overleed Brigitte Bardot, Frans icoon. Afgelopen maandag werden in Parijs spullen van haar geveld. Uit La Madraque, haar woning in Saint-Tropez en haar Parijse appartement. De schatting was 50.000 euro, maar er werd bijna 1 miljoen opgehaald. Bijna alles ten behoeve van haar dierenstichting. Over La Madraque zong ze alles een heel fraai lied, maar ik wil je graag een ander klein juweel laten horen, wat ik onlangs ontdekte op een uitgebrachte cd-box. Rose Do. En ja, was zij dat niet?

zal mij niet verbazen als er ook een Nederlandse zanger of zangeres op het idee gekomen is om hier een vertaling van te maken. Met BB terug naar de jaren 60. En wie de versie van Je t'aime moi non plus met Brigitte Bardot kent, die moet toegeven dat ze hier toch veel meer zangtalent laat zien. André Kuiper die komt ons over een kwartiertje verblijden met muziekcadeau. Zo eens horen hoe zijn zondag eruit ziet.

Il Ruggeriero, het historisch ensemble, speelt een fluitsonate. Het is bijna 10 voor 10 in een uitzending waar de oogst centraal staat. Ja, dan ontkomen we eigenlijk niet aan een titel die heel erg op die oogst endt. En dat is een nummer, een Nederlands nummer van Caroline Giessen en Karin Melgers, en heet Vruchtbare Grond. Gaan we zo met André Kuiper praten, luisteren we nog even naar een mooi nummer met een bijzondere tekst.

0: Vruchtbare Grond van Caroline Giessen en Karin Melgers. En wie is hier in de studio inmiddels binnengekomen? André Kuipers. Goedemiddag, André.
1: Ja, goedemiddag. Bij jou gaat de dag wel heel snel. Maar het is bij mij nog geen 10 uur, hoor. Ik weet niet.
0: Dat is denk ik de zaterdaguitval is dit inderdaad.
1: Precies,
0: hè? Dat klopt. Nee, joh, we hebben nog een hele dag voor ons. Je hebt gelijk.
1: De macht der gewoonte is het.
0: De macht der gewoonte, ja. Maar zondag is ook een hele fijne gewoonte, moet ik je zeggen, hoor.
1: Ja, nou, het zonnetje schijnt. Het is wel mooi.
0: Het zonnetje schijnt zeker, ja. En we zijn met een volle maan hier vanochtend begonnen. Dus ja, we zitten nu al in de uiterste van een zondag, vind ik.
1: Ja.
0: André, is er bij jou iets van herfstblues merkbaar? Of ben je daar ongevoelig voor?
1: Ik denk het wel. Het is altijd een beetje... hoe zeg ik dat? Altijd een beetje meh. Dat.
0: Ja?
1: Meh.
0: Is dat die overgang van zomer naar herfst?
1: Ik ben natuurlijk ook geen 18 meer. Dus het is wel dat je zoiets hebt van... ga je er dan wat van merken? Dan wil je er eigenlijk niet aan. Maar ik merk toch wel, naarmate de jaren wat meer gaan verstrijken... dat je er toch wel... last is een groot woord, hè? Maar je merkt het gewoon.
0: Ja,
1: laat ik het zo
0: en wat merk je dan precies, even voor de herkenbaarheid?
1: Sneller moe.
0: Ja.
1: Misschien net even wat meer energie stoppen in dingen. Om dingen gedaan te krijgen. En appels en peren plukken.
0: Laten we dat vooral aan de herfst koppelen en niet aan de leeftijd.
1: Nee, precies.
0: 4 opbeurende uurtjes staan jou te wachten.
1: Ja, nou, zeker. Ik heb er zin in. Het is wel leuk, want misschien is het ook een inspiratie... Hè, voor alle 1300 goed die we ergens in oktober gaan uitzenden. Vanaf de 8e, meen ik.
0: Ja.
1: Het is altijd leuk om daar inspiratie voor op te doen. Dus heb je een plaat die je wil aanvragen, laat maar weten. Je kunt even een duik in onze platenkast nemen. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En je mag de Omroep Gelderland app ook gebruiken. Hoe mooi is dat?
0: Dat is een hartstikke goeie. Ik zag al dat er het een en al aan verzoeken was binnengedruppeld.
1: Ja, we
0: dat
1: hebben een 95 jaar. Ja, precies. Want we hebben een 95-jarige Oostenrijkse zanger, las ik net. Dus eens kijken of die straks voorbij komt.
0: Het lukt, André. Hij kan toveren. Echt waar. Fijne show, André.
1: Ja, dank.
0: Wij sluiten af met James Last. Morgens om 7 is die welt nog in ordnung. Nou, daar hebben 3 uur ons best voor gedaan om hem op orde te houden. Mooie zondag.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Jennifer, dankjewel. Een hele goede morgen, de zondagmorgen. Ja, die is inmiddels al lekker aan de gang. Misschien zit je nog uitgebreid aan het ontbijt. Ben je onderweg of is de hond allang met jou aan de wandel geweest? Ja, dat kan natuurlijk. Jouw zondag, wat die ook gaat brengen, ik zorg de komende uren voor fijne muziek erbij. En dan mag je je mee bemoeien, want de platenkast die heb ik voor je opengesteld. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Kies iets moois uit en wie weet hoor je jouw keuze hier bij Radio Gelderland straks terug.
13: Uw dak vakkundig laten koten?
4: Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
16: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
15: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
19: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
20: Muziekcadeau.

Alles veranderde destijds in goud wat de heren van Chic schreven... Bernard Edwards en Nile Rodgers voor Diana Ross destijds. In 1980 kwam het uit, I'm Coming Out, een hele goede morgen.

0: Breakfast in America. Misschien houden we wat dichter bij huis. Ben je nu lekker aan het ontbijten? Geniet van je broodje, hè?
1: Zondagochtend, dat is jouw momentje.
0: Ja, lekker hoor, broodje. Wat

Een nummer aan voor Henny Meijer uit Tiel. Samen met haar ben ik op weg naar Scheveningen voor een gezellige zondag met Ingrid en Huub met de groeten van Guido. En zou je dan deze van Elaine Page en Barbara Dixon willen draaien? En I Know Him So Well. En dat doen we natuurlijk met liefde en plezier. Alles digitale studiodeuren, ze staan open. gld.nl/muziekcadeau.

zondag net even wat meer uit met je ontbijtje en wordt het een echt kwaliteitsontbijtje op de zondag waar je van geniet. En daar doen wij wat kwaliteitsmuziek bij van The Beach Boys en God Only Knows. Het is bijna 10:30 geworden, de hoofdpunten van het Gelders Nieuws komen er zo meteen aan. En om 10:45 dan is het tijd voor de Country Klapper. Elke zondag doen we dat. En welke plaat dat wordt, dat bepaal jij. Een gouden ouwe misschien, of juist iets nieuws, want country is populairder dan ooit. Misschien een nummer waarop je iedere week staat te line dansen, of zo'n pareltje waarvan je denkt, ja, dat moeten meer mensen horen. Als je maar die heerlijke klank heeft, hè, van steel guitars, een echte country stem, en je er vooral een goed gevoel bij krijgt. Kom maar door, laat het maar weten via de Omroep Gelderland app, of mail me anders eventjes, dat is andre@gld.nl. Jan Ginning is ook vroeg uit de veren. Jan, ook jij, goedemorgen. En je vraagt deze aan. Wat een prachtig liedje is dat. Jonathan Jeremiah, dit is Happiness bij Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadprocent brandstof bespaard. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea.

0: musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Ook voor een fijne relaxfauteuil ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Het is 10:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Beuningen is het nu 13,6 graden en Doetinchem 15,9. Het weer in Gelderland, vandaag is het heerlijk nazomerweer met zon en sluierwolken en een temperatuur van 22 graden. Aan het einde van de avond neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. En dan de belangrijkste Gelderse nieuws. In Wolfhezen is een hert overleden na een aanrijding met een motor op de Wolfhezenweg. De motorrijder bleef ongedeerd, maar de motor is bij een bekende op een camping gestald. En de Graafschap kan de laatste plaats in de eerste divisie verlaten door een overwinning op FC Den Bosch. De wedstrijd vindt plaats in het eigen stadion van de Graafschap. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Ik zit eens even om me heen te kijken. Ja, het rijdt lekker door, dat is fijn, ja. 1 minuut over 10:30 is het geworden. Radio Gelderland staat aan. Leuk dat je erbij bent. En heb je het al gehoord? We krijgen de komende week, met de start van het laatste kwartaal van dit jaar, nog een hele zomerse week. Alle details hoor je over, pak een beetje 10 minuutjes van Weerplaza. En jij kiest de countryklapper, hè? Heb je er al even over nagedacht? Welk countryliedje wil je bij Radio Gelderland om 10:45 horen? Geef hem door via de Omroep Gelderland app.
12: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
14: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
15: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.

0: Fantastische plaat van Joe Cocker bij Radio Gelderland en de Delta Lady. The Country Klopper. Straks om 11:15 dan ga ik weer een country liedje op het podium zetten. Maar welke moet dat zijn? Ik heb jouw input daarvoor nodig. Geef jouw favoriete country plaat door. En dat kan via de Omroep Gelderland app. En uiteraard mag je me een mailtje sturen. Dat is andre@gld.nl. Brengt ons even bij een appje van Gonnie Dales, vaste luisteraar van Omroep Gelderland. Zo heeft ze ondertekend dit appje. André, zou jij vandaag ABBA willen draaien met het nummer When I Kissed the Teacher? Die heb ik vorige week ook aangevraagd, maar die heb ik niet gehoord.
1: En daar is een reden voor.
0: Ja, want het was gewoon te druk vorige week. Dus, maar uitstel is geen afstel, hè? Hierbij.

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. Daar kunnen we wolf ook mee houden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.

0: Nick en Simon bij Radio Gelderland, onmiskenbaar natuurlijk. En pak maar mijn hand, zometeen Gerard de Vlieg. Hij is vaste luisteraar van ons natuurlijk. Ja, daar is hij weer. The fly on the wall, zeggen wij wel eens hier. The Rover's Return van Corgis, zou je die kunnen draaien? Nou, die komt er zo meteen aan, Gerard. We gaan helemaal aan jouw wens voldoen. Dat komt er zo aan. We gaan eerst naar Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zei al tegen de luisteraars vanmorgen. Het wordt een gekkenhuis. Het laatste kwartaal van het jaar gaat in oktober, herfst. Maar het wordt echt volop zomer. Maar dat zometeen. Hè. Laten we eerst eens even naar vandaag kijken.
1: Ja, inderdaad. Ja, de komende middag eigenlijk is het ook wel vaak zonnig. We zien wel van die dunne sluierwolken over onze provincie trekken. Waardoor de zon soms een beetje afgeschermd wordt. Maar het blijft droog en de temperaturen liggen vanmiddag zo rond een graad of 24.
0: Dus, oh, best lekker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Weinig wind?
1: Weinig wind. Windkracht 2 tot 3 uit zuidwestelijke richting. Ja. Nou, morgen gaat die wind wel tijdelijk even toenemen. Dat betekent wat lagere temperaturen. Nog steeds wel aangenaam met een graad of 22 morgen. Eerst veel zon, later in de middag wat meer bewolking. En dan zou er tegenavond een enkele bui kunnen vallen. Vooral in het westen van onze provincie. Maar veel stelt dat niet voor. En na die enkele bui, dan draait de wind naar het zuiden. En dan krijgen we inderdaad dinsdag en woensdag met veel warmere lucht te maken. En dan kan de temperatuur op grote schaal tot boven de 25 graden gaan oplopen. En woensdag kunnen we zelfs op 28 of 29 graden misschien wel uitkomen.
0: Wat zeg je? 28, 29 graden?
1: Ja, dat zit er bij ons in onze provincie al in op sommige plaatsen. Ja.
0: Wauw, dat is echt wel lekker warm. Dan kan het t-shirtje en de korte broek er even aan. Hè?
1: Zeker. Ja. Ja, het is natuurlijk wel. Het wordt natuurlijk vroeg donker. Hè, dus,
0: koelt wel snel af, zeg je.
1: Ja,
0: dan.
1: Die hoogste temperatuur, dat is echt wel een korte periode van de dag. Maar ik denk dat veel mensen dat niet zo erg zullen vinden.
0: Nee.
1: En dan woensdagavond. Dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Geldt ook voor donderdag. Maar veel regen verwacht ik niet. En vanaf vrijdag breekt alweer een nieuwe droge periode aan. Met veel zon. Maar dan waait de wind wel vooral uit het westen tot noordwesten. En ja, krijgen we wel wat lagere temperaturen. Ik denk dat we eind van de week op hooguit nog een graad of 20 uitkomen. Maar ook dat is eigenlijk nog prima voor deze tijd.
0: Ik wou net zeggen, dat is geen straf. Nee, ja. dat komt zeker goed. Mooi weer dus de komende dagen, dat is duidelijk. Zeker. Wouter van Bernebeek van Weerplaza, dankjewel.

wordt daar een hond door een sampler heen gehaald, ja. Het is nog eens wat anders dan Everybody's Gonna Learn Sometimes van Gorgeous. Rovers Return bij Radio Gelderland. Ja, intimi noemen we hem ook wel Kees Casio, hè, deze Gorgeous. Maar wel leuk om nog een keer te horen. Gerard de Vlieg, die vroeg gedaan, hij zegt... ja, het is een beetje de afsluiting van alle mensen, voor alle mensen vooral... op de campings in Harskamp. Ja, want daar staat hij zelf namelijk ook. Kijk, dat is leuk, hè. Het NOS Journaal van 11 uur komt er zo meteen aan. Word je helemaal bijgepraat over het laatste wereldnieuws. En dan gaan we verder met het uitdelen van muzikale cadeautjes... hier bij Radio Gelderland. Dit is... Taylor Swift en The Fate of...

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
10: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden, en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Jennifer, dankjewel. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert en nu je er toch bent, hè, mag je meteen een beetje mee bepalen wat we draaien? Duik eens in onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En zoek daar een mooie plaat uit. Dat mag voor jezelf, voor iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken, of gewoon voor iemand aan wie je even wilt laten weten: ik denk aan je. En over een minuut of 10 trouwens, dan hebben we nog meer muziek voor je. Want dan hoor je de Countryklapper.
15: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
16: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
15: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
17: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
18: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
19: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
18: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
19: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
20: Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
21: Muziekcadeau.

0: Het laatste uurtje van je zondagochtend is aangebroken. Robert Palmer kwam voorbij en Best of Both Worlds. Een hele goede morgen.
1: Fijn dat je er bent.
0: Heb je een muzikaal cadeautje aan te vragen? Doe dat via onze site gld.nl/muziekcadeau.

handen van Bernard Edwards en Nile Rodgers zelf, want hij is nog still alive. En die hebben een goed pensioen vanmorgen. We hadden al wat van Diana Ross en dit werd ook door de mannen geproduceerd. Van Chic, hè, want daar kennen we ze van. Why van Carly Simon. 12 minuten over 11 is het geworden, zometeen de country klapper. Maar eerst een verzoek van Irene Moustamou uit Druten. Ze was vroeger een fanatieke fan van de Shadows en daarom deze. Apache!

0: Als je dit liedje hoort, dan krijg je toch een beetje het gevoel van... Ja, precies, nou, het is er de hoogste tijd voor.
1: De Country Klappen op Radio Gelderland.
0: Jules Moorman, dankjewel. Dit verzoek is trouwens blijven liggen. Maar ik draai met plezier. Je zegt dat country in de Verenigde Staten al een tijd uitzonderlijke succesvolle periodes doormaakt. Maar ook in Europa wint de muziekstijl weer aan populariteit. En dat is mede te danken aan deze plaat van Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Altijd goed voor een meezingetje op de zondagochtend hier bij Radio Gelderland. Neil Diamond en Sweet Caroline.
1: Hey André,
0: ja?
1: Wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Oh, dat is een hele goeie, want onder het zetten van een bakje koffie kan ik je even wat vertellen hoe je een Duitsstalig liedje op de radio kan krijgen. Ja. Dat is helemaal niet moeilijk, want je kunt gewoon de Omroep Gelderland app gebruiken. Heb je dat ding nog niet gedownload? Nou, dat valt me dan toch een beetje tegen. Moet je even snel doen dan, daar hoor je er ook bij. Krijg je het laatste nieuws van Gelderland mee. Je kunt wat leuke puzzels maken, die zijn super populair. Wordt veel gedaan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik doe het s'avonds ook nog wel eens. Doe ik even een woordzoekertje, vind ik leuk. Ja, gewoon even ter ontspanning. Elke dag krijg je een nieuwe puzzel via de Omroep Gelderland app. En je kunt er dus ook platen mee aanvragen. Moet je rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. En dan krijg je de app, die wordt dan geopend en dan kun je een berichtje indienen. En die komt hier dan gewoon rechtstreeks in de studio binnen. Welk Duitsstalig liedje moet ik voor je draaien? Doe ik over ongeveer, nou, het zal het zijn, een minuutje of 30, ja, iets minder, 25, kwart voor 12 ongeveer, dan ga ik dat doen. En laat maar weten welke je wilt horen. Welk Duitsstalig liedje via de Omroep Gelderland app. En mailen, dat mag trouwens ook. Dat is andre@gld.nl. In Kerkhavezaad, daar woont Joeri Bos om precies te zijn. En Joeri is een man van weinig woorden, maar wel met een goede muzieksmaak. Hij vraagt deze aan van Emilia. Dit is Big Big World.

0: Radio Gelderland.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
15: 11:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Hierde is het nu 15,6 graden. En in Corle, gemeente Winterswijk, 19,6. Het weer in Gelderland, vandaag is het heerlijk nazomerweer met zon en sluierwolken en een matige zuidenwind en het wordt zo'n 22 graden. Aan het einde van de avond neemt de bewolking wel toe en kan er een bui vallen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Scherpenzeel is een 24-jarige man ernstig gewond geraakt bij een steekincident en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 36-jarige verdachte aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Oosterbeek was in de 19e eeuw een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars zoals Anton Mauve en Willem Maris. Dankzij de uitvinding van de verftube konden zij en vele anderen buiten schilderen en de Gelderse natuur vastleggen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen. Een kleine file op de N319. Dat is voor de richting Winterswijk tussen Kranenburg en Ruurlo. Daar heb je momenteel 5 minuten vertraging. Over een kwartiertje dan gaan we even uber die grenzen, want dan is het weer tijd voor onze muziekekken, een Duitsstalige klassieker. En jij mag bepalen welke. Geef je keuze maar door via de Omroep Gelderland app of mail me even andre@gld.nl. En liever iemand verrassen met een muzikaal cadeautje, dat kan natuurlijk ook. Voor een verjaardag, een hart onder de riem, een liever goed of gewoon zomaar. En vind je dat je zelf al een mooie plaat hebt verdiend? Dat is ook helemaal goed. De platenkast, hij staat voor je open op gld.nl/muziekcadeau.
16: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
17: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
18: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
20: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
19: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
20: Muziekcadeau.

De mooiste muziek die hoor je hier op zondagochtend. En dat kan ik heel makkelijk zeggen, want jij vraagt het zelf aan. Het is heel simpel via gld.nl/muziekcadeau... als je dat muzikale cadeautje wil uitdelen aan familie, vrienden of kennissen. En uiteraard kun je ook een plaat voor jezelf aanvragen. Het leuke is, de volgende plaat die is al een aantal keren in onze mooie alle 1300 goedlijst voor dit jaar gestemd. Nou, we zijn er nog niet, hè. We zitten midden in de stemperiode. Want vanaf, tot en met 1 oktober kan je stemmen. Dat is even belangrijk om te weten. Want we gaan ze weer doen, hè. Van 9 tot en met 18 oktober, alle 1300 goed. En op de site alle1300goed.nl, daar kun je jouw stem uitbrengen. En zo stellen we de smaak van Gelderland samen, die we dan vanaf de 9e oktober gaan draaien. Ruim een week lang tellen we ze dan af van 1300 naar 1. Ja, dat mag een grote klassieker zijn, zoals degene die zo meteen komt. René Massen bijvoorbeeld heeft die de lijst ingestemd. Nou ja, de lijst ingestemd. Hij heeft zijn stem uitgebracht. Moet voldoende stemmen krijgen natuurlijk. En uit Epe kwam ook nog een inzending binnen voor The Rolling Stones en I Can Get No Satisfaction. Ja, en hoe kom ik daar nou op? Dat is eigenlijk heel simpel. Carolijn die zegt van André, wil je voor mijn lieve man Rob Eekhoff Satisfaction van de Rolling Stones draaien? Want hij is namelijk op 1 oktober jaar. Met de groentjes van Carolijn en Tackle Daisy. Nou, dan zeg ik Rob, gefeliciteerd. Je leeftijd staat er niet bij. Dat is dan wel weer goed, hè? Dan blijf je eeuwig jong. Zeker met het beluisteren van deze plaat van de Rolling Stones. Satisfaction hier bij Radio Gelderland. En zometeen trouwens, die muziekhekken. Kun je de radio vast even wat harder zetten?

Het was de allereerste gitaarriff die hij leerde op gitaarles. Inmiddels is hij er wel mee gestopt. Hij heeft er toch ruim een jaar volgehouden. Ja, dat was de allereerste gitaarriff van mijn zoon. Ja, precies. Ja, iedereen heeft zijn eigen jingle hier. Dat blijkt maar weer. Ach mensen, kom maar van de berg af. Daar gaan we. Ja! Ja, dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Het zijn er veel ook weer. Het is altijd lastig om een goede keuze te maken. En de ene keer doen we het een beetje feestelijker. Dan doen we het weer wat meer ingetogen. Dan hoor je weer wat onbekends. En nu hoor je iets heel bekends. Daar ga je heel blij van worden. En dat komt door Willy. Willy die heeft een mailtje vanmorgen gestuurd. En Willy, ja, je hebt een heerlijke vakantie gehad met de camper. Diverse overnachtingen in Duitsland gehad. En samen met je grote liefde Jisk heb je daar erg van genoten. En je wil hem graag via muziek bedanken. En wat is er dan?

0: jaar geleden stond hij op nummer 1 in alle 1300 goed. Deze van Peter Maffay en Doe. En ik zit net even onze stembus te bekijken, maar er komt ontzettend veel binnen. Dankjewel voor alle stemmen. We gaan ze allemaal tellen straks, hè. En vanaf 9 oktober dan tellen we ze af van 1300 naar nummer 1. Misschien staat Peter Maffay wel weer op nummer 1. Ja, dat kan natuurlijk. Maar misschien ook wel weer een hele andere. Het verandert wel steeds per jaar. Dat vind ik wel weer heel leuk om te zien. En vanaf 9 oktober gaan we ze dus allemaal draaien. En jij kan stemmen, hè, via de site alle1300goed.nl.
1: Doe nog een schuiplatte.
0: Jazeker, straks om 1:15 dan doen we voor de tweede keer onze muziekekken. Ja, Duitsstalige muziek is heel populair in onze provincie. En daar doen we graag een duitje in het zakje door nog een Duitsstalig liedje te draaien. Als je je favoriet wil doorgeven, gebruik de Omroep Gelderland app. Dan komt het hier gewoon lekker binnen. Loes Breeman uit Apeldoorn die heeft een verzoek ingediend. En speciaal voor zus Thea. Ja, Thea, deze is van jou. Ik heb gehoord dat je vandaag 69 jaar bent geworden. Namens je zus en de hele familie van harte gefeliciteerd. Deze doen we erbij van Steel Eye Pan. All Around My Head. Kunnen ze beter zelf zingen.

25 euro. Nou, dan heb ik iets leuks voor je. Want straks spelen we weer ons spel De Zinzoeker bij Radio Gelderland. Kun je een cadeaubon winnen ter waarde van 25 euro als je meedoet. Doe mee en wordt het toch nog een leuke zondag. Smokey Robinson.

0: Radio Gelderland. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
6: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorrelse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jennifer, dankjewel. 12:03, een hele goede middag. En we beginnen de zondagmiddag met muziek die jij zelf mag uitkiezen. Muzikale cadeautjes kan je uitdelen. Neem een duik in onze platenkast. Die staat voor je open op gld.nl/muziekcadeau. Zoek er iets moois uit en laat maar weten wat je wil horen. En straks dan heb ik ook je oren nodig voor ons spel De Zin Zoeken. Hoe goed ken jij de teksten van bekende liedjes? Speel mee, vind de juiste zin en misschien ben je straks een cadeaubon van 25 euro rijker.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek.
15: Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
16: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
17: Mijnleesbril.nl.
18: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
19: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
18: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
20: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
21: Muziekcadeau.

zon schijnt buiten. Het is lekker weer. De radio staat aan. En er komt nog mooie muziek uit ook. Lynyrd Skynyrd bij Radio Gelderland. Een Sweet Home Alabama. Het is 10 over 12. Goedemiddag.

zet je computer alvast aan of start je tablet op of andersom. Dat maakt me niet zoveel uit, want we gaan zo meteen ons spel De Zinzoeker spelen. Kun je €25 aan cadeaubonnen mee winnen, gaan we zo meteen doen. Met Bianco kwam trouwens langs, een half a minute. Ik heb een mooi liedje van Elvis voor je klaarstaan. Wordt onder andere aangevraagd door G. Meijer uit Epe. En die wordt aangevraagd voor een goede vriend die deze week zijn opa is verloren. Always on my mind, komt er zo meteen aan. En John van der Meer en Annemiek, dat is een vrouw uit Duiven, die schrijven: hoi André, zou je voor onze broer en schoonzus Jan en Rietje van der Meer uit Westervoort een plaatje willen draaien? Ze waren 57 jaar getrouwd.

0: Hij mag natuurlijk niet ontbreken, de king zelf hier bij Radio Gelderland en Always On My Mind. Meneer of mevrouw Martens uit Brummen, die vragen A Queen aan. En It's A Kind Of Magic, die komt er zo meteen aan. Maar eerst...
1: Hey André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinzoeker.
0: Het is zondag, het is tijd voor De Zinzoeker. Ik ga je zo meteen een fragment van een liedje laten horen. En vandaag is dat Leo Sayer en Thunder In My Heart. En aan jou de taak om de ontbrekende twee zinnen er vandaag uit te halen. Ja, Leo die had zoiets van, weet je, ik laat het orkest even doorspoelen. Mijn stem is wat slecht, geef een bakje koffie halen, ik kom zo terug. Ja, maar wat had hij daar nou eigenlijk moeten zingen? Nou, als beloning, als jij dat via de Omroep Gelderland app laat weten... of me even mailt, andre@gld.nl... dan win je een cadeaubon te waarde van 25. Euro. Enige voorwaarde is nog wel A, natuurlijk dat je het goede antwoord moet geven. En B, als je gewonnen hebt, dan bel ik je even na 13:30. Dus je moet ook nog bij je telefoon blijven zitten. Nou, dat is niet zo moeilijk, want die tegenwoordig mobiel... die kun je overal mee naartoe nemen. Maar eerst die opgave maar eens even goed doen, hè. Welke twee zinnen ontbreken er in het volgende fragment van Leo Sayer? Even de draaitafel opzetten, daar gaan we.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland. Hey.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
13: Bijna 12:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Alem is het nu 16 graden en in Joppe 20,2. Het weer in Gelderland, vandaag is het heerlijk nazomerweer met zon en sluierwolken en een temperatuur van 22 graden. Aan het einde van de avond neemt de bewolking wat toe en kan er ook een buitje vallen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Scherpenzeel is een 24-jarige man ernstig gewond geraakt door een steekincident. De politie heeft een 36-jarige verdachte aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. John van Beukering stopt als trainer van Veluwezoom. En Ties van den Hurk is Nederlands kampioen korte trail geworden in Nijmegen. Van den Hurk won de Zevenheuvelen trail in een tijd van 1 uur 45 minuten en 18 seconden. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Ja, ben je net aangeschoven? Gezellig, welkom bij Radio Gelderland. Misschien ben je aan het brunchen, ik zou zeggen, neem nog gerust een broodje. Ja.
14: Een croissantje.
13: Ja, het is maar een idee hoor, het is per slotverrekening zondag. Tot 2 uur kun je hier nog iemand verrassen met een muzikaal cadeautje. Kies maar een plaat uit op onze site gld.nl/muziekcadeau. En laat weten voor wie die bestemd is, mag ook voor jezelf zijn. Hè? En we gaan nog een keer de zinzoeker spelen. Ik laat de opgave straks opnieuw horen. En met het goede antwoord maak je kans op een cadeaubon ter waarde van €25.
15: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
18: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
19: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
20: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
21: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
0: Muziek cadeau.

0: Zo leuk om te horen en te zien overal. Carla Sterkenburg bijvoorbeeld. Carla, dankjewel voor het stemmen in alle 1300 groeten. We zitten midden in die stemweek. Ja, so much more than I get, hè. Dat is juist zo leuk, want 1300 platen bij elkaar verzamelen, dat is toch lastig. Hebben we jou wel bij nodig, hoor. Ja. Kijk maar op alle 1300groet.nl kun je stem uitbrengen. En vanaf de 9e oktober gaan we de lijst helemaal uitzenden. Zo jammer dat Michael Bublé er steeds doorheen zit te zingen. Ja, vind ik toch jammer, hoor.
1: Wat gebeurt er in Muziekadoor?
0: Nou, er gebeurt een hoop hier, hoor.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Ah, dat is niet eens overdreven.
1: Dus luister sowieso.
0: Veel verzoeken en zometeen voor de tweede keer de opgave van De Zin zoeken, waar je €25 aan cadeaubonnen kan winnen. Afgelopen vrijdag waren ze 58 jaar getrouwd. Dat schrijft Jan Arnst, dankjewel. Wat vliegt de tijd, zo schrijf je Jan. En zou je voor ons daarom het toepasselijke en vrolijke liedje A Never Ending Song of Love van de New Seekers willen draaien? Daar worden wij namelijk altijd erg vrolijk van. Met groetjes van Jan en Thea Arnst uit Serenberg.

De nieuwe Seekers bij Radio Gelderland en de Never Ending Song of Love. 12:15 is het geworden, zometeen nog een keer de opgave van de zinzoeker. En Yvonne Visser die kwam even in de lucht via de app. Die zegt, mijn man is morgen, dinsdag jarig. Niet morgen, dinsdag is hij jarig. Wil je America draaien en You Can Do Magic? Dan maak je ze een hele zondag goed. Gefeliciteerd, Hans. Never.

Ja, dat is zo leuk. Hè? De man van Yvonne Hans die reageert ook even via de app. Die zegt, André, wat een fantastisch nummer is dit. Daar word ik blij van. En ik heb het ook trouwens op mijn lijstje gezet voor alle 1300 goed. Ah, dat is fijn, Hans. Fijn dat je ook meestemt. Misschien komt hij wel voor in de lijst dit jaar. Vanaf 9 oktober dan gaan we hem ruim een week lang uitzenden hier bij Radio Gelderland. De smaak van Gelderland komt dan voorbij. Terug naar de dag van vandaag. De spel De Zinzoeker. De spel De Zinzoeker. Dat is geen goed Nederlands, maar het spel De Zinzoeker wel. En jij kan 25 euro aan cadeaubonnen winnen als jij weet welke twee zinnen uit het fragment we zometeen laten horen van Leo Sayer en Thunder in My Heart zijn weggelaten. De Omroep Gelderland app staat voor je open en misschien win jij wel als ik je even naar 1:30 bel. Dit is de opgave. Ik moet even naar de draaitafel. Wacht even hoor. Ja!

0: Stop maar. Is goed, is genoeg. 06-22-22-1342. Dat is het nummer wat je kan gebruiken voor het doorgeven van het goede antwoord in De Zinzoeker.
1: De Zinzoeker.

Ja, of je nou gewoon lekker aan het klussen bent in de schuur, of wat anders aan het doen bent, gewoon lekker een puzzeltje aan het maken, of misschien wel een leuke buitenactiviteit aan het ondernemen bent. Radio Gelderland, die gaat gewoon lekker met je mee. Ik kreeg net een appje, jij zult niet geloven, van Huub van de Lubbe van de Dijk. Die appte net, mijn salaris is weer niet gestort.

0: Nou, krijgt hij weer wat Buma-recht omdat we hem gedraaid hebben. Dat is altijd fijn. De dijk en nergens goed voor bij Radio Gelderland.
1: Hey André, wanneer komen denn die Deutschen Schallplatten?
0: Nou, die komen er zo weer aan. Dus je moet een beetje opschieten als je nog een Duitsstalig liedje wilt doorgeven. Wat is jouw favoriete Duitsstalige liedje? Mag je heel simpel doorgeven via de Omroep Gelderland-app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders gewoon via de mail. Dat is andre@gld.nl. Dan komt het hier allemaal gewoon binnen. Ik ben benieuwd naar jouw keuze. En straks om 1:15 dan komt de Duitsstalige plaat weer voorbij in die muziekhekken. Ja, het is bijna 1:00. Hoogste tijd om even boodschappen te doen. Pak dat karretje maar. Ja, karretje pakken en de supermarkt in. Hoppakee.
2: Hey Remo! Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij De Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1:00.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jennifer, dankjewel. Welke Duitsstalige plaat verdient volgens jou nog een plekje op de radio? Dan moet je wel heel snel zijn, want straks om 12:15 komt er misschien een beetje Duitsland uit die luidspreker. Ik zou zeggen, geef je favoriete Duitsstalige plaat via de Omroep Gelderland app nog even door. En na 12:15 nog even opletten geblazen. Dan hoor je voor de derde en ook de laatste keer de opgave van de zinzoeker. Het goede antwoord kan je na 13:30 zomaar een giftcard van €25 opleveren.
13: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen. Muziekcadeau.

0: Nou, zo is het. Gaat tot 2 uur door, hè?
1: Een speciaal muziek cadeau.
0: Nou, ik heb hier een hele speciale liggen van Julian Clare. Nou, heb je Julian Clare wel eens vaker gehoord. Maar deze is er wel speciaal, want Ellie die heeft via gld.nl/muziekcadeau gereageerd. En ze zegt, wil je dit liedje voor mijn zus draaien? Ja, Ellie, dat wil ik met liefde en plezier doen. Ik weet alleen hoe je zus heet. Ja, dus, zus van Ellie, je krijgt een plaat van je zus aangeboden. Morgen ben je jarig en bij deze, gefeliciteerd!

0: wel een van de leukste dit van Julien Clerc, vind ik persoonlijk. Dan Elle voulait qu'on l'appelle Venise. En mijn Frans is ook niet meer wat het geweest is.
1: De Zinzoeker.
0: Door met ons spel De Zinzoeker. Elke zondag spelen we dat met kans op een cadeaubon van 25 euro. Misschien wil jij wel dat kledingstuk nog eens kopen, een stukje gereedschap, of gewoon je partner verwennen met een cadeaubon. Ja, dan hebben wij het betaald. Dat is natuurlijk ook leuk. Ja, toch? En dat voor je eigen belastinggeld. De Zinzoeker, dat ziet er als volgt uit. Nou, je moet vooral luisteren naar het fragment wat ik je zometeen ga laten horen. Dat is namelijk Thunder in My Heart van Leo Sayer. We hebben twee zinnen uitgehaald. Welke twee zinnen zijn dat? Laat maar weten via de Omroep Gelderland app. En als ik je dan even na 1:30 bel, dan heb je A, het goede antwoord gegeven, en pas dan ben je winnaar van die cadeaubon. Hoe fijn is dat, hè? Ik zou zeggen, zet de radio wat harder, luister mee naar Leo Sayer en app die twee zinnen dan maar gelijk even door. Daar gaan we. We beginnen langzaam en dan gaat hij steeds sneller.

moet je het dan echt helemaal meedoen. Even na 1:30 ga je de oplossing horen. Maar nu mag je het antwoord nog doorgeven via de Omroep Gelderland-app. Willy Bonink is 52 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd jullie allebei daar, de familie Bonink. En deze werd erbij aangevraagd. Dat is toch fijn, hè? Bruce Springsteen en Tougher Than The Rest. Zometeen die muziek-ekke.

0: je mee? Het is tijd voor ronde nummer 2.
1: Die muziek-ekke. Die muziek-ekke.
0: Petra Evers die vindt dit altijd een van de leukste onderdelen, zegt ze, van het programma. Ja, vroeger vond ik die Duitse muziek, daar vond ik echt verschrikkelijk. Dat was echt iets voor oma en opa. Maar tegenwoordig, ja, ik betrap me er zelf nog wel steeds op dat ik alles zo'n beetje kan meezingen wat je draait. Nou, Petra, dan heb ik goed nieuws voor je, want Cindy en Bert...

0: alle 1300 goed komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

Ja, die saxofoon die kan nog uren doorspelen misschien wel, hè? Ja, het is bijna 2:30 geworden. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders nieuws en nog meer verzoeken tot 2:00 vanmiddag. Let's go!

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
13: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
14: Exact 2:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Rumpt is het nu 19 graden en in Zwolle, het kleine plaatje in Oost-Gelre, daar is het 22,5. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het heerlijk nazomerweer met zon en sluierwolken bij een temperatuur van 22 graden. Aan het einde van de avond neemt de bewolking wat toe en kan er een bui vallen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Scherpenzeel is een 24-jarige man ernstig gewond geraakt door een steekincident. De politie heeft een 36-jarige verdachte aangehouden en onderzoekt de toedracht van het incident. Het vertrek van Mark Bouwmans als burgemeester van Doetinchem wordt als een groot verlies ervaren in de Achterhoek. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het versterken van de regionale samenwerking. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland-app. We gaan het laatste half uurtje van deze zondagmiddag in. Nog een paar van jullie aangevraagde platen te gaan. En er moet nog iemand worden blij gemaakt. Met een cadeaubon van 25 euro. Zometeen, misschien ben jij het wel. Blijf bij je telefoon als je mee hebt gedaan met de Zinzoeker.
15: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
16: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
17: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
18: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
19: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
18: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
20: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
18: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
21: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld. Bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
22: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
23: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg.
0: Kijk op laliekmuseum.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
23: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vredendaal. Duitsland.
24: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
23: www.123gold.de
25: Muziek cadeau.

0: Een muzikaal cadeautje voor jezelf of een ander. Kijk op gld.nl/muziekcadeau. Kies de mooiste muziek en geef een persoonlijke boodschap door.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Hij jaagt op iets, daarom zijn naam Sam Hunt. Wel hele slechte grappen. En take your time, het is 11:30.
1: De Zinszoeker.
0: We gaan nou op zoek naar de winnaar. Nou, die winnaar die hebben we inmiddels gevonden. Daarna gaan we nog op zoek naar het antwoord. Maar laten we eerst eens even kijken of die winnaar het goed heeft. Want dat is een beetje de volgorde waarin we het gaan doen. We gaan bellen met Sandra van Rijnsbergen uit Nijmegen. Sandra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nog plannen, ja, nog plannen voor vandaag? Mooi weer buiten, hè?
2: Ja, ik ga dadelijk nog eventjes van het zonnetje genieten.
0: Ja.
2: Inderdaad.
0: Mm-hmm.
2: En voor de rest, Nederland kijken, hè, voetballen.
0: Oh, kijk, ja, dus jij gaat nog even voetballen kijken. Ja, heb je de wedstrijd van de week ook gezien?
2: Ja, zeker.
0: Voor de van?
2: Duitsland.
0: Ja, ja, voor de van?
2: Spannend, maar spannend, hè? Eigenlijk hadden we wel gewonnen, hè?
0: Nou, dat vond ik ook. We hadden het meer dan verdiend.
2: Ja, ik snapte echt niet waarom die twee doelpunten afgekeurd werden.
0: Nee, precies. Nee.
2: Nog steeds niet.
0: Nee, kijk, dat bedoel ik. Jij bent een echte oranje fan. Ik hoor het alweer, zeg.
2: Ja.
0: Hey, Sandra, Sandra, dat is leuk, hè? Maar ja, je bent natuurlijk een bloedfanatiekeling als het gaat om voetbal. Met spelletjes ben je dat volgens mij ook. Vind je het leuk, spelletjes doen?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, je deed ook mee aan De Zinzoeker. We waren op zoek naar twee zinnen uit het liedje Thunder in My Heart van Leo Sayer. En welke twee zinnen zijn dat volgens jou?
2: I feel a thunder in my heart. I should walk away or follow my soul.
0: Nou, dan gaan we de draaitafels even aanslingeren. Hoor. Eens even kijken of het goed is.

0: goed. Nou, we gaan de bon toesturen van 25 euro. Heb je een grote brievenbus?
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja, oké. Nou, dan past hij er net in, denk ik. Dan moet het goed komen. Hey Sandra, okay. Dank je wel voor het meedoen. Veel plezier met de cadeaubon. En nog een hele mooie zondag, hè?
1: Dank je wel. En hetzelfde. En een goede wedstrijd. En een fijne uitzending nog.
0: Zo is het. Dank je wel. Hoi, hoi.
1: Oké.

En dat was hem natuurlijk helemaal, Leo Sayer. En de plaat die we hebben gebruikt in de zinzoeken van vandaag. En Thunder in My Heart. Ik krijg een appje van André en Hanja. Die zitten in de auto en die willen iets van Earth, Wind and Fire horen. Gisteravond waren ze bij een concert van de tribute band Chicago Funk in de Metropool in Enschede. Ja, het was fantastisch. Ik kreeg er veel energie van. En nu weer op weg naar Apeldoorn. Kijk, van Enschede naar Apeldoorn. Nou, het zijn toch wel twee mooie steden, hè, natuurlijk. Maar Apeldoorn staat natuurlijk wel bovenaan dan, hè. Ja, Earth, Wind & Fire om de autorit net wat aangenamer te maken. Dit is In The Stone bij Radio Gelderland. En zometeen dan praten we met Erik van den Berg over alle 13 goed.

0: Ja, zo ging dat vroeger, hè. Toen schreven ze het in steen. Ja, Earth, Wind and Fire, want dan is de boodschap ook goed duidelijk natuurlijk. 10 minuten voor 2 is het geworden. Zometeen alle 13 goed met Erik van den Berg. Erik, leuk dat je er bent. Waar ga je ons vanmiddag trouwens mee blij maken?
1: Ik ga vandaag terug met speciale aandacht naar vandaag in 1967. Kijk ik eventjes naar de televisie van toen. In zwart-wit natuurlijk toen nog. De radio van toen, de reclames van toen, het nieuws van toen. Maar bovenal natuurlijk de muziek van toen met onder meer. Dat vind ik altijd leuk om iets te zoeken in de hitparades van toen, wat je niet zo vaak hoort. Echt hartstikke mooi nummer van de Spencer Davis Group, wat je maar zelden op de radio hoort.
0: Oh, dat is wel tof. Altijd leuk om even wat dieper in die platenkast te duiken. Maar er is toch nog veel meer?
1: Ja, ik heb natuurlijk ook nog mijn tegeltje.
0: Ah.
1: En dat tegeltje dat hang ik zo rond de 4:50 op hier aan de muur in de studio. En dan wordt dit keer een hele mooie quote uit een klassieker van Bob Dylan. Dus dat gaat wel goed komen.
0: Nou oké, dan ben ik blij dat het goed komt. Straks dus is hij jouw vriend tot 6 uur vanavond. Erik van den Berg en alle 13 goed hier bij Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
11: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
12: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: www.123gold.de.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsberts Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur.
17: Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
19: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
22: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
24: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Blondie, The Tide is High. Aan het begin van deze aflevering van Alle 13 Goed. De allerlekkerste gouden ouwe tot 6 uur. Maar natuurlijk staan we ook even stil bij Alle 1300 Goed. De lijst die we binnenkort gaan uitzenden bij Radio Gelderland. Er kan nu gestemd worden. Ga naar onze website, klik op de banner en kies 25 liedjes. En als je minder inspiratie hebt, dan doe je er minder. Maar mijn ervaring is, als je één keer aan het stemmen bent geslagen, dan denk je, oh, maar dan weet ik er nog wel één. En dan denk je, oh, dan moet ik ook nog iets van. En voor je het weet, zegt de computer, u heeft genoeg gekozen. Nou, dan mag je trouwens ook nog 3 vrije keuzes doen. En anders stuur je gewoon een tweede lijst. Waarom ook niet? Leef je uit. Ik zal vandaag even kijken naar de binnengekomen lijsten en links en rechts misschien wat liedjes draaien uit al die lijsten die zijn binnengekomen. En vandaag gaan we met speciale aandacht naar vandaag in 1967. Het allerbelangrijkste was, nee, niet de blote borsten van Phil Bloem op televisie. Nee, het was de introductie van de kleurentelevisie. Maar het allerbelangrijkste voor dit programma is natuurlijk de muziek van toen. Razend populair in 1967, The Cats.
1: Dat was toen. 1967.

Summer is over van Dusty Springfield. Alle 13 goed op Radio Gelderland. Je hebt er best wel vaak acteurs die gaan zingen. En meestal denk je dan, had niet gehoeven. Maar sommigen blijken het best goed te kunnen, zoals deze. Bruce Willis.

0: Bruce Willis en Under the Boardwalk. We gaan naar het Simplistisch Verbond. 1975, de eerste langspeelplaat van het Simplistisch Verbond. Nu ben ik even kwijt of dat nou de rode of de gele langspeelplaat was. Daarop staat Zoek Jezelf, dat is een bewerking van Lay It Down. Dat is door velen gezongen, maar deze lijkt het meeste, zoals Van Koot en de Biem hebben gedaan uiteindelijk. Kenny Rogers, even een klein stukje. Kenny Rogers, Lay It Down.
1: Traveling down our different roads, trying hard to leave the load.
0: Ja, dat is een geweldige uitvoering natuurlijk, maar vandaag

0: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Is Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je Skipas altijd in je pakket.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
8: Radio Gelderland, alle 13 goed tot 6 uur. Voor het laatste Gelderse nieuws kijk je even op www.gld.nl. Of anders natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Nu eventjes naar nieuws van toen, vandaag in 1984. Stratenmakers langs de weg tussen Varsseveld en Doetinchem kijken raar op. Er komt een auto voorbij met aan de trekhaak een hond. De bestuurder verklaarde dat hij per ongeluk was vergeten dat hij zijn Drentse patrijs aan de trekhaak had vastgemaakt. Het dier bleek loops. De hond liep slechts schaafwonden. En vandaag in 1984 wordt illegale zender Juliet uit de lucht gehaald. En de eigenaar blijkt een bekende van de politie. Hij heeft al 33 verkeersboetes moeten betalen. En hij zegt tegen de politie dat autorijden hem te duur werd. En dat hij daarom een nieuw hobby was begonnen. Zometeen uit de hitparade in 1984. My Ever Changing Moods van The Style Council. Na de reclame.
9: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
10: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
11: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
12: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
15: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
16: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
17: Zit u reeds? Ja, ja, ik ben klaar. Ik wacht nog heel even tot u weer zit.

I see the crystal raindrops fall and the beauty.

0: binnengekomen stemlijstjes bekeken, maar er is toch geen enkele stem voor dit nummer van Bill Withers. Wel voor andere liedjes, onder meer voor Lean On Me, maar deze heeft nog geen enkele stem. Just the Two of Us, dus wil je die in onze alle 1300 goed lijst stemmen? Kies op Bill Withers met Just the Two of Us.
1: Dat was toen.
0: Ik deed u vandaag mee terug naar september 1967 en het allerbelangrijkste nieuws in de wereld. Voor de gewone man, voor mij, was natuurlijk de introductie van de kleurentelevisie. Het wonder van de televisie, dat was al een geweldige toevoeging op ons leven. Maar in september 1967 werd officieel voor de consument geïntroduceerd de kleurentelevisie.
2: Dames en heren, 21 september 1967, 10 minuten voor 11, is het dan zover. Het grote moment is daar. Zijn excellentie meester De Blok, minister van Economische Zaken, zal het kleurentijdperk in ons land inleiden.
3: De opening van de Virato en de introductie van de kleuren-tv vonden vanmorgen plaats tijdens een gedeeltelijke kleurenuitzending vanuit de speciaal voor de NTS ingerichte studio op de 15e internationale tentoonstelling van elektronica, de Virato.
4: Ik verklaar hiermee de Virato voor geopend en ik heb tevens het genoegen de kleurentelevisie hierbij te introduceren.
0: Ja, en daar was die dan, de kleurentelevisie. Ik vond het zo mooi hoe hij dat uitsprak. Vergeopend. Ja, dat deed hij goed. De kleurentelevisie. We zitten in september 67. Onder meer ook de tijd van Roger Whittaker. If I Were a Rich Man.

0: lukt.
1: Sunny, Bobby Hepp en we gaan richting een lekker nazomertje, jongens. Heerlijk.
2: Alle 1300 goed.
1: Alle 1300 goed. Je kunt je stem uitbrengen. Je stemmen uitbrengen, want je kunt liefst 25 liedjes kiezen via onze website. En dat mag van alles wezen, hoor. Ik zal vanmiddag een aantal lijstjes er even bij pakken. Ter inspiratie, voor als je nog niet gestemd hebt. Dit keer het lijstje van Lieselore Geurts uit Hengelo Gelderland. Die koos bijvoorbeeld voor, om er een paar te noemen, Ella Parsons Project, The Turn of a Friendly Card, Ten Sharp met You, Red Hot Chili Peppers, maar ook Peter Gabriel en Raccoon in haar lijstje. De Buena Vista Social Club, Cubaanse sferen, de Chan Chan. Heerlijk. En zij koos ook voor, en die ga ik zo meteen laten horen, Four Seasons in One Day van Crowded House.
3: Hij komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
4: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
3: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng je...

0: Radio Gelderland.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts,
9: zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
14: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
15: Alle 13 goed. Met Erik van der

Ach, ik vond het zo'n leuk gezelschap. Waren het nou broertjes van elkaar of niet? Dat ben ik eventjes kwijt. Volgens mij wel. De musical Youth and Past the Dutchie. We gaan dan weer terug naar 1967. In de hitparade van toen wel wat vleugjes hippie. Zoals bij Boudewijn de Groot. Radio Gelderland. We hebben een picknick.

valt binnen de genre psychedelische rock. Picnic, derde album van Boudewijn de Groot. En hij zou er later ook nog een Edison voor krijgen. Beetje geïnspireerd op, of misschien wel heel erg geïnspireerd op... bijvoorbeeld Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Alles werd uit de kast getrokken om er wat moois van te maken. En dat is een goed geluk, mogen we zeggen. We zitten in 1967. Ik had het zojuist over de Virato. Het kleurentijdperk was begonnen wat betreft de televisie. De krant had daar nog een extra bericht over later. De verkoop van de televisiekleurenontvangers sinds de opening van de Virato overtreft de prognoses. Twee van de 5 type kleurontvangers die in Nederland te koop zijn, tafeltoestellen van 2950 gulden, zijn al niet meer uit voorraad leverbaar. Vele handelaren spreken sinds het begin van de Virato over een doorbraak. Een doorbraak in de verkoop van de kleuren televisieontvangers. Iedereen wil dan de kleurentelevisie. Ja, het was natuurlijk een prijzige bedoeling. Ik denk dat heel wat mensen tot ver in de jaren 70 nog gewoon lekker, of met frisse tegenzin natuurlijk, zwart-wit hebben gekeken. 1967. Ook hij stond in de hitparade. Tom Jones.

I'll Never Fall in Love Again. Nou, hij stond vandaag in 1967 in de hitparades. Natuurlijk, Tom Jones, die had je herkend. Zometeen nog meer televisie uit 1967, want september en oktober 1967 was de tijd van de rel rond Hoepla. Blote borsten op televisie.

0: Radio Gelderland.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
12: Zondagmiddag Radio Gelderland. Voor het laatste Gelders nieuws kijk je even op gld.nl of anders natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Nu kijk ik even terug naar het nieuws van toen. Neem je eventjes mee naar vandaag in 1975. Premier Dries van Acht is op bezoek in Apeldoorn. Hij opent daar De Weijert, een nieuw opleidingsinstituut voor de Rijkspolitie. En vandaag in 1975 hebben we een pasgeborene in Apeldoorn. Prins Floris is pasgeboren. En prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven maken bekend dat prins Floris op 14 oktober zal worden gedoopt. Plaatsverhandeling de kapel van Paleis het Loo. 1975, zometeen hoor je uit dat jaar de Eagles.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
15: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
16: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
17: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Alle 13 goed op Radio Gelderland uit de 80's. Belinda Carlisle, Leave the Light On.
1: Dat was toen.
0: 27 september 1967, ik heb de krant van toen. En daarin staat wel een opmerkelijk artikeltje. Een artikeltje wat enorm veel reuring zou gaan geven. Geen bloot in tv-uitzending Hoepla, luidt de kop. Regisseur Jaspers heeft van de programmaleiding van de VPRO-televisie opdracht gekregen het blote optreden van het Haagse fotomodel Phil Bloem te verwijderen uit het programma Hoepla. Die programma's werden ruim van tevoren opgenomen. En in die uitzending van Hoepla zou voor de eerste keer een blote vrouw te zien zijn op de Nederlandse televisie. Blote borsten. Nou, dat kwam dus de programmaleiding ter oren. En zelfs bij de VPRO kregen ze het gevoel van dit moeten we niet willen. Nou, je weet misschien hoe het is afgelopen. Die tweede aflevering werd gemaakt. Daar zat een nieuwe scène in. Phil Bloem leest de krant voor. Ditzelfde stukje wat ik net heb voorgelezen. Zij zit in een stoel. Zij heeft die kranten in haar handen. Voor haar hele lichaam gehouden. Zij leest dat voor. En aan het einde van het stukje laat ze de kranten zakken. En zit ze daar inderdaad poedelnaakt met blote borsten. Voor de eerste keer bloot op de Nederlandse televisie.
2: VPRO zet schaar in naakt van Phil. Fotomodel Phil Bloem komt 9 oktober niet naakt op de televisieschermen. De VPRO-directie heeft ingegrepen. Het programma Hoepla, waarin Phil naakt het dagblad Trouw zit te lezen, is vorige week vrijdag op de beeldband opgenomen. Het Vrije Volk publiceerde maandag een foto van deze scène. Als de VPRO van NTS geen technische faciliteiten kan krijgen om een ander programmaonderdeel te vervaardigen, zal het optreden van Phil Bloem zo worden gecoupeerd dat er geen moeilijkheden overkomen. De aflevering van Hoepla zal in ieder geval op de schermen komen.
0: En daar zakte de krant en daar waren de blote borsten.

0: You're coming along.
1: Nou, deze zal de lijst alle 1300 goed vast wel halen. Denk ik tenminste. Supertramp School. Ik heb het niet gecontroleerd hoor, of die al veel punten heeft. Wat ik wel heb gecontroleerd, dat is of Sade Smooth Operator al de eerste punten te pakken heeft. Nou, dat is het geval. Onder meer dankzij Rob Gullen uit Oldenzaal. Die gaf een stem aan Sade. Maar ook aan ABBA, Lay All Your Love On Me. Ook aan de Boris Johnson, China Crisis. En bijvoorbeeld de Frank Boeijen Groep. Maar dat is ook aan deze Sade. Smooth Operator, Cozy.

0: Radio Gelderland.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Raymond!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
13: Mijnleesbril.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
16: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken?
9: Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
17: Lekker!
9: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
18: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
9: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.

0: over op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
3: Klok klaar, band klaar, muziek klaar.

0: Everybody was Kung Fu Fighting. Carl Douglas hier aan alle 13 goed op Radio Gelderland. We gaan het archief in van Top Op.
1: Top Op, Top Op, Topper.
0: En vandaag komen we terecht in 1985. Top Op werd toen gepresenteerd door Cas van Iersel. En te gast in de studio, Opus. En zij zongen natuurlijk Life is Life.

0: Nur geträumt, Nena. We gaan weer eventjes terug naar september 1967. In de krant van toen een foto uit Apeldoorn, de Flamingoweg. En het ziet eruit alsof Apeldoorn is getroffen door een bom. Alsof het oorlog is. En de Flamingoweg in Apeldoorn vandaag in september 1967. De privacyregelgeving was toen nogal anders, want de bewoner van het huis heeft zelf de kraan opengezet. En die wordt met naam en toenaam eventjes helemaal genoemd in de krant. Ja, dat kon allemaal nog in 1967. Ik zal de naam hier niet voorlezen. Maar goed, het zal je maar gebeuren, hè? Dat de buurman in woede de kranen, de gaskranen openzet en vervolgens de aansteker gaat gebruiken. De rest van de familie kon gelukkig op tijd het huis verlaten. De man zelf liep zware verwondingen op. En het huis kan echt als verloren worden geschouwd, want nou, de voordeur ligt eruit, het dak ligt eraf, de hele bovenverdieping is verdwenen. En ook de huizen van de twee buren aan de Flamingoweg die raakten zwaar beschadigd. Ook dat was nieuws vandaag in 1967 in de hitparade The Day I Met Marie. Dat is muziek natuurlijk van Cliff Richard.
1: Dat was toen.

1967, The Day I Met Marie. Er kan dus gestemd worden voor alle 1300 goed. De lijst die we binnenkort gaan uitzenden. Ga naar www.alle1300goed.nl. Als je dat intikt, kom je er. Of naar gld.nl/1300, dan ben je er ook. Of ga gewoon naar de website of app en klik op een banner. Dan ben je er ook. Kortom, je komt er altijd terecht. Dat gaat jou lukken. Sylvia uit Arnhem heeft een mooie lijst samengesteld. Alpha Phil, Forever Young bijvoorbeeld. Juliana Weerding, Engel.

Vidu. Purple Rain van Prince. En niet één, maar twee liedjes van Queen. Dat mag, hè. Je mag zoveel liedjes van een artiest kiezen die je leuk vindt. Er zijn mensen die komen gewoon met 10 liedjes van Frank Wooyer bijvoorbeeld. Geen enkel probleem. Leef je uit. Zij kiest voor Love of My Life van Queen. Maar ook voor deze. Somebody to

0: van Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Iris Endemol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
13: Radio Gelderland, 16:30. Voor het laatste Gelders nieuws kijk je eventjes op gld.nl... of anders in de Omroep Gelderland app. Ik kijk even naar het nieuws vandaag in 1983. De Doetinchemse voetbalvereniging SVDW, dat bestond toen nog, viert haar jubileum. Dat wordt gedaan met een wedstrijd tegen stadsgenoot De Graafschap. En de profs die winnen met liefst 9-0. Cor Peitsman is de topscorer van de wedstrijd. Hij maakte 4. Een kunstverzamelaar uit Apeldoorn verliest op de snelweg bij Ravenstein vandaag in 1983 een 17e eeuw schilderij van Nicolaas Maas. En het waardevolle kunstwerk wordt tot overmaat van ramp ook nog overreden door een andere automobilist. En het raakt onherstelbaar beschadigd. Zometeen. Uit 1983, Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen.
14: Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee.
15: Laat mij maar alleen.
16: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
17: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
16: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
18: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
19: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
18: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
19: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
20: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
21: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
20: www.123gold.de.
22: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
23: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
22: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
22: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
23: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Heerlijk, klein orkest, laat mij maar alleen. Bij mij thuis zeggen ze soms, je gaat toch niet weer het klein orkest draaien, hè? Jawel, weer het klein orkest. Laat mij maar alleen, hier in alle 13 goed. Zometeen ga ik weer een tegeltje ophangen. Dit keer is het een plaat, een legendarische popplaat, met deze mooie zin daarin.
1: When you got nothing to lose.
0: Heeft iemand enig idee uit welke popklassieker dat komt? Zal ik hem nog eentje laten horen?
1: When you got nothing... You got nothing to lose.
0: Ja, als je hem zo meteen hoort, denk je van... oh ja, daar zit dat in, natuurlijk. Alle 1300 goed, hier is The Sandy Coast. MUZIEK

0: alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
1: Ik mag die man niet. Ja, ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. Onsympathiek individu vind ik dat. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk.

0: Cyndi Lauper. Hier in alle 13 goed. We gaan weer even terug in de tijd. 1967, dat is de dag waar we met speciale aandacht naar terug gaan vandaag. 27 september. En het leuke is, heel veel berichten weet je natuurlijk hoe het verder is gegaan. Hier lees ik bijvoorbeeld, dat is leuk voor de mensen in Varsseveld en de omgeving, die kennen dit natuurlijk ook. Er komt in Varsseveld een verpleeghuis. Kosten 2,2 miljoen gulden, 54 bedden voor langdurige zieken. De hervormde Diaconale Stichting tot Verpleging van Langdurige Zieken te Varsseveld, dat alleen al is prachtig, heeft aan de gemeente Wisch, dat bestond toen nog, een lening gevraagd van 2,3 miljoen gulden voor de bouw van een verpleeghuis, Den S. Ja, en dat is er inderdaad gekomen. Later ben ik daar nog veelvuldig geweest toen mijn oma er zat. De Ooyman en Den S. Later is het alweer drie keer verbouwd volgens mij inmiddels. Maar vandaag in 1967 was dus het nieuws dat dat er ging komen. In Varsseveld. 1967. Eens even kijken naar de hitparade van toen. Welke zullen we er eens eventjes bij pakken? De man van de Kings bijvoorbeeld. Dat is ook een mooie. Dave Davies.
1: Dat was toen.
0: The Death of a Clown.

0: The Death of a Clown, Dave Davies. En we blijven eventjes in de jaren 60 hangen. We gaan naar 1965, want we gaan een tegeltje ophangen. Gemaakt, tenminste de tekst van het lied, is gemaakt in 1965.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
0: En dit keer is dat de volgende tekst.
2: When you got nothing to lose.
0: Had je meteen in de gaten over welk nummer dat ging? 1965, geschreven door Bob Dylan. Het komt uit Like a Rolling Stone. Een zeer gewaardeerd lied, mag je zeggen. Sterker nog, het is door Rolling Stone Magazine ooit uitgeroepen tot het allerbeste nummer aller tijden. Nou, zouden we er heel lang over kunnen gaan discussiëren of dat wel of niet zo is. Maar dat gaan we niet doen, want het is gewoon werkelijk een prachtig nummer. Of het nou het allerbeste of het op één na beste nummer is, dat maakt dan helemaal niet uit. Like a Rolling Stone, we hangen een tegeltje op. De handtekening van Bob Dylan eronder.
2: When you got nothing, you got nothing to lose.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
9: Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonument biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
16: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
17: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
16: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
18: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
16: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
19: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
20: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd voor de goedkoop. Op de tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
19: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
21: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Muziek van de Steve Miller Band. Jet Airliner hier in alle 13 goed.
1: De favoriete top 3.
0: En de favoriete top 3 die heb ik dit keer gehaald uit het lijstje van Arie Mennes. Arie heeft meegestemd voor de alle 1300 goedlijst. Kun je ook doen via onze website natuurlijk. En ik heb 3 liedjes eruit gepakt. Hoe valt de muzikale smaak van Arie ongeveer te omschrijven? Nou, hij houdt wel van een vleugje rock. Een vleugje country kan hij ook wel waarderen. En reggae, daar kun je Arie ook wel 's nachts van wakker maken. Waar heeft hij zoal voor gekozen? Nou, bijvoorbeeld de Gold Earring, Going to the Run. Johnny Cash, I Walk the Line. Maar ook Adele, Skyfall. Bob Seger, De Dijk. Kenny Rogers, The Scene. 3 liedjes uit de lijst van Arie heb ik gekozen. Zometeen UB40, zometeen Seals en Crofts. Maar eerst Bob Marley en The Wailers. Met een lied wat in het Ajax-stadion regelmatig wordt gezongen door de fans. Dan klinkt dat zo.

0: Mooi afwisselend lijstje heb je samengesteld. Arie Mendes in Arnhem. Hij koos ook liedjes voor onze alle 1300 goedlijst. Twee hebben we er gehad. We hebben er nog één te goed.
1: Nummer 3.
0: En dat is UB40. Ik zei het al, Arie houdt wel van een vleugje reggae. Koos al voor Bob Marley. Nu UB40. Food for thought.

0: Alle 1300 goed. Ga ook naar onze website gld.nl/1300 en kies ook je lijst. De laatste keuze van Arie was dus Food for Thought. Tenminste, de laatste die ik heb laten horen uit zijn lange lijst met liedjes voor alle 1300 goed. Food for Thought, live uitvoering uit 1983, UB40. En van 83 naar
1: 1967.
0: September 67, Keith West.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
5: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
4: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Radio Gelderland tot 6 uur, nog alle 13 goed. Voor het laatste Gelders nieuws kijk je op gld.nl of anders in de Omroep Gelderland app. Vandaag in 1978 in het nieuws. De 30-jarige Harm Bruins Slot uit Apeldoorn wordt burgemeester van Winsum in Groningen. En leuk om te weten, dat weten de Apeldoorners natuurlijk wel. In de jaren 90 zou hij ook burgemeester van Apeldoorn worden. Vandaag in 1978, twee weken zware oefening zijn geëindigd voor de Nederlandse militairen. Bij terugkeer in Nederland moeten ze langs de douane in Nijmegen. En die onthaalt de militairen met een uitgebreide inspectie. Alle tanks worden binnenste buiten gekeerd. En de militairen die zijn daarover behoorlijk boos. Zo'n ontvangst hadden ze niet verwacht. 1978 in de hitparade van toen. Chris Norman en Suzy Quattro. Zometeen hoor je ze na de reclame met Stumbling In.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
8: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
9: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Stumbling In, Suzy Quatro en Chris Norman. Nog een keer terug naar 27 september 1967. NEC voetbalde in eigen Goffert vriendschappelijk tegen OFK Beograd. Het werd er 2-1. Zuid-Slavië komen ze voorbij. Vandaan. Hans Venneker maakte een van de doelpunten. Hij is overgekomen van Feyenoord, is semi-prof. En gaat ook naast zijn werkzaamheden voor NEC als vertegenwoordiger van een sportartikelenmerk door het hele land heen. Hij schrijft verder... het was natuurlijk een gok om over te gaan van Feyenoord naar NEC, maar ik ben er dik tevreden mee. Ik heb goed gegokt. Een geweldig publiek hier. Ze steunen je, ook als het even niet zo goed gaat. Ook leuk, hij vertelt in het interview... ik koop maandagmorgen altijd een stuk of 4 kranten... om iets meer over de volgende tegenstander te weten te komen. Ja, tegenwoordig heb je video-analisten en zo maken. Die voetballers zich daar zelf helemaal niet druk om. Maar toen moest je zelf nog onderzoek doen. En Hans Venneker deed dat dus. En kocht dus maandag alle sportkranten. Zodat hij alles wist over de komende tegenstander. Dat is een goede instelling, Hans. Muziek uit 1967. Zometeen Scott McKenzie, maar eerst de Spencer Davis Group.
1: Dat was toen. 1967.

De verklanking geworden van het hippietijdperk. Scott McKenzie en San Francisco. We hebben nog één te goed uit 27 september 1967 uit hitparade van toen. Namelijk de nummer 1 van de Rolling Stones. Krijg je zo meteen. Maar eerst nog eventjes de aandacht vestigen op het allerlaatste plaatje wat ik zo meteen ga laten horen. Dat vind ik wel een hele mooie. Bright Eyes kennen we allemaal natuurlijk als klassieker van Art Garfunkel. Maar het origineel is van Mike Bett. En die ga ik zo meteen voor je draaien. En dit is de nummer 1. Vandaag in 1967. Bijna 60 jaar geleden. We love you, the Rolling Stones.

0: er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng je...

Nou, dat was toch wel weer een lekker middagje gouden ouwe, toch? De boot in de row. Lulu hier in alle 13 goed. En dan hebben we er nog één te goed. Wie gaat de deur dicht doen? Dat is Mike Bett. En Mike Bett is natuurlijk de man van The Lady of the Dawn. Daar heeft hij zijn grootste succes mee gescoord. Als een zanger dan. Hij heeft ongelooflijk veel liedjes geschreven voor anderen. Katie Melua bijvoorbeeld. Heel veel van haar werk is door hem geschreven. En hij is ook de maker van de filmmuziek bij Watership Down. Konijnenheuvel, of hoe heet het ook alweer in het Nederlands? En het bekendste nummer daarvan is natuurlijk Bright Eyes van Art Garfunkel. Ook weer door Mike Bett geschreven, die het ook zelf heeft gezongen. En hij ziet het hartstikke mooi. Dus die wil ik vandaag als allerlaatste gaan draaien hier in alle 13 goed. Bright Eyes, maar dan in de uitvoering van Mike Bett. Hij mag de deur dicht doen. Een hele fijne avond.

0: Radio Gelderland.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Meld hem of haar dan aan en doe een kerstwens. Kijk voor alle informatie en de locaties van onze kerstcaravan op gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel, zaterdag 3 oktober in Apeldoorn en zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem. Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
1: Hi, 25 nummers van ABBA, ben je fan of zo?
2: Jazeker, ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam een cd en tekst al weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet, wil je ook nog een ontbijtarrangement voor twee? Alle1300goed.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Vorige maand werden al 2 Nederlanders uitgezet die in Israël in het civiel-militaire coördinatiecentrum werkten, dat toezicht moet houden op het staakt het vuren. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er wel nog steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten van de 2 ziekenhuizen kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan en daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer de laatste tijd al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. De op voorhand beladen Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland is makkelijk gewonnen door de Ieren. Binnen een half uur stond het al 3-0 en het werd ook de eindstand. In de aanloop naar het duel was er onenigheid binnen de Ierse ploeg over wel of niet spelen tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Na een stemming bleek dat een meerderheid wilde dat de wedstrijd doorging. Ierland speelde met zwarte armbanden om en de aanvoerder schudde alleen de scheidsrechter de hand. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land is het zonniger en stijgen de temperaturen tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij... Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Gisteren werd Demi Vollering wereldkampioen wielrennen. Een geweldige prestatie. Maar nu kreeg ze vandaag van de wielerunie een gele kaart en een boete van 1000 euro voor het, ik citeer, innemen van een niet toegestaande positie op de fiets. Huh? Wat raar. Zat ze achterstevoren op de fiets of zo? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. D66 vierde zijn 60ste verjaardag. Waren de leden een beetje in feeststemming? Ik vraag het zometeen aan Lars Geers, want die was erbij. 40 centimeter, zo laag was de stand van de Rijn in Keulen nog nooit. Wat dat voor ons betekent, bespreek ik met een hydrometeoroloog. En in 2004 werd de 26-jarige Erwin Laan vermoord door een van zijn beste vrienden. Hans Pol reconstrueerde deze schokkende gebeurtenis in de documentaire Fataal Schot. En het koor van de Nationale Opera is weer in de prijzen gevallen. Wat maakt dat koor toch zo goed? Zometeen ontvang ik twee koorleden in de studio. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 27 september.
2: Drie witte busjes zorgden voor opschudding bij een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk.
3: A major incident has been declared around a UK-US military base that the American Air Force has used to launch attacks against Iran.
2: Een buurtbewoner zag ze 's nachts rijden, vond het verdacht en belde de politie.
4: Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area.
2: Vijf mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de busjes lagen namelijk explosieven. En dus werd de buurt in alle haast geëvacueerd.
5: So I just had time to feed the cats, put some clothes on and then we got in our car and came here.
2: Op de luchtmachtbasis staan onder meer Amerikaanse bommenwerpers. President Trump is dan ook opgelucht over de aanhoudingen.
6: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
2: Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden vanmiddag het partijcongres van D66.
7: Er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik zou u willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar dit 60-jarig jubileum kunnen vieren.
2: De actievoerders bleven staan en premier Jette werd door beveiligers van het podium gehaald. Maar Jetten liet de feestvreugde niet bederven. Een aantal demonstranten is uit de zaal verwijderd.
7: Ja, democraten, dit hoort er ook bij. Zeker in ons land, waar die vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren voor ons ook zo belangrijk is.
2: Duizenden jongeren demonstreerden inderdaad in Amsterdam tegen de militarisering en oorlogen.
8: Stop de afbraak! Bouw aan vrede!
2: Ze vinden dat er niet meer, maar juist minder geld naar defensie moet.
9: De enige die ik hoor praten over dat de defensieuitgaven goed zijn, zijn generaals, admiraals, dat zijn de mensen die dat moeten gaan gebruiken.
2: De actievoerders maken zich ook zorgen om de dienstplicht.
10: Ik maak me niet per se zorgen om in dienst zelf te gaan, maar ik zie het niet als de oplossing om geweld tegen geweld te gebruiken.
2: Deze jongen kreeg al een brief van het leger.
11: Zeker, ik wel, ja.
12: Wat moest je doen?
11: Dat weet ik niet meer, dat is al een tijdje geleden.
12: Iets gedaan?
11: Ik heb hem bij het oude papier gegooid.
2: Buitenspelen voor volwassenen. Zo ziet Anne uit Badhoevedorp haar nieuwe pingpongclubje.
13: Van beginner tot iets meer gevorderd, maar iedereen mag gewoon komen.
2: Bij gebrek aan een tegenstander deed ze een oproep en toen liep het storm. Zo'n 20 mensen zitten nu in een appgroep om af en toe te pingpongen en te kletsen.
13: Maar al de eerste keer dat we deze afgesproken hadden met een paar mensen, kwamen er verhalen naar boven dat het moeilijk is om een community te vinden.
2: En nu komen de jeugdherinneringen naar boven.
14: Speel maar, doe maar mee. Ja, wat je vroeger op de basisschool ook had. Mag ik meedoen met voetbal? Ja, doe maar mee. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Jeroen van Kan.
12: In Colombia lopen veel mensen rond met een militaire achtergrond. Dat is een overblijfsel van de burgeroorlog die daar heeft gewoed. En dat levert expertise op die geld waard is. Daarom recruteert Oekraïne via sociale media Colombianen om mee te vechten tegen de Russen. Dat schrijft Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna in NRC.
2: Wie op het aanbod ingaat, kan per maand meer verdienen dan thuis in een half jaar. Volgens een organisatie die de belangen van achterblijvers behartigt, zijn er sinds de oorlog met Rusland, zo'n 7000 Colombianen naar Oekraïne vertrokken om mee te vechten.
12: Ja, de organisatie heet De Stem van Hen Die Er Niet Meer Zijn en ondersteunt mensen die ineens niks meer horen van familieleden in Oekraïne. Het contact met de autoriteiten verloopt vaak moeizaam. In de contracten die worden afgesloten staat dat nabestaanden $300.000 krijgen als hun familielid om het leven komt. Maar dat lijkt niet in alle gevallen te gebeuren.
2: Defensie is ingericht als een plek voor mannen en daar moet snel iets aan veranderen, vindt Tweede Kamerlid Michelle Jachtenberg van D66. Zij biedt morgen een actieplan aan staatssecretaris Boswijk van Defensie. Dat schrijft Trouw.
12: In 2030 moet de krijgsmacht voor 30% uit vrouwen bestaan, maar die doelstelling wordt niet gehaald als de organisatie niet aantrekkelijker wordt gemaakt voor ze. Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan een systeem dat niet voor hen is ontworpen. Het systeem moet veranderen, schrijft Jachtenberg.
2: In haar actieplan stelt ze onder meer voor een opleidingstraject voor vrouwelijke leidinggevenden in het leven te roepen. Hoe meer vrouwelijke leiders, hoe meer rolmodellen andere vrouwen hebben, zegt ze in het plan. Ook wat kleding betreft moet er veel veranderen. Er zijn nu wel speciale scherfvesten, maar de levering van nieuwe gevechtskleding die ook geschikt is voor vrouwen is al 2 keer uitgesteld.
12: Ja, zelfde probleem, maar andere sector, zou je kunnen zeggen. In het Parool staat een artikel over hangplekken speciaal voor meisjes. Er komt er eentje in de Amsterdamse wijk Eiburg. De reden, hangplekken voor jongeren worden vrijwel vanzelfsprekend ingenomen door jongens. Maar ook meisjes hebben behoefte aan een plek buiten om samen te komen.
2: In samenspraak met de doelgroep komt er nu eentje in de Barbie-kleuren roze en blauw. Later komt er ook nog een mooiere locatie in het Theo van Gogh-park. Ook daar hebben de buurtmeisjes wel ideeën over. Het ontwerp dat een kunstenaar eerder maakte voor de hangplek vonden ze te kinderachtig.
12: Ja, een van hun wensen is een grote schildering van het motto van de groep: Girls just wanna have fun. De gedachte is dat het met zo'n kreet meteen duidelijk wordt voor wie de plek bedoeld is. En bovendien maakt het opschrift de kans dat jongens de boel overnemen een stuk kleiner.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Sarah Julia met Therapist's Daughter. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. In de Amsterdamse Rij vierde regeringspartij D66 vandaag haar 60-jarig bestaan. De Democraten wonnen de verkiezingen, leverden de premier, maar de samenwerking binnen het minderheidskabinet en met de oppositie gaat moeizaam. Dus is er wel reden voor een feest. Onze politiek verslaggever Lars Geertsen was erbij vandaag. Goedenavond, Lars.
1: Dag Mieke, goedenavond.
0: Ja, we hoorden net het nieuwsoverzicht ook dat die actievoerders de speech onderbraken van Jette. Hij werd zelfs even weggehaald door beveiligers. Was er paniek?
1: Nou nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er was geen paniek. Je kon merken dat zeker de top van de partij en wellicht zelfs ook Jette zelf er toch wel rekening mee had gehouden dat er iets kon gebeuren. Die partij is de grootste geworden, heeft de macht, levert de premier. En wordt daarmee ook overduidelijk mikpunt van demonstraties. Dat zag je 's ochtends al voor de RAI. Toen werden de congresgangers al geconfronteerd met actievoerders tegen subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie. Tegen dierenleed. Later op de dag stonden er twee mensen met een groot spandoek die blijkbaar voor Hamas waren. Niet een heel populair standpunt, maar ze waren er wel. En aan het begin van de speech dus inderdaad stond een klein aantal activisten op en die wilden opkomen voor de situatie in Gaza. Jette ging daarop in. We hebben dat gehoord. Heeft ze verteld dat hij de aandacht aan wilde besteden. Deed respectvol over de demonstratie. Maar toen ze niet wilde gaan zitten en niet weg wilde gaan, werden ze verwijderd uit de zaal. En begon Jette dus zijn toespraak weer opnieuw. En toen zonder onderbrekingen.
0: Ja, 60-jarig jubileum vieren ze. Was er verder wel een feestelijke stemming?
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Er was een jubileumprogramma. En er werd begonnen met een grote breakdance act. En aan het eind trad Typhoon op. En stonden een hele hoop prominenten van nu en van vroeger volop te dansen op het podium. Nog nooit meegemaakt dat gebeurde. Maar wat dat betreft dus wel feest. Maar je merkte toch dat als je de stemming peilde, dat het wellicht wat minder uitgelaten was, dit congres, dan het vorige congres in februari. Toen was de partij net de grootste geworden. Toen hadden ze net het kabinet gepresenteerd met Rob Jetten als premier. En ja, dat was een feest natuurlijk. Daar werd de overwinning gevierd. Met je toch meer iets uitgelatenheid dan nu. Nu zijn ze een half jaar bezig. Ze merken eigenlijk wel dat wat ze toen ook wel wisten, dat het niet eenvoudig zou worden. Nee. Dat ook werkelijkheid is geworden. Dus is wat meer bedeesdheid ook.
0: Ja, dat snap ik. En in welke mate verwijten ze dat Rob Jetten?
1: Nou, je merkte dat ze de moeizame start toch niet op het bordje van Jetten willen leggen. Ze willen hem niet afvallen. Er wordt steeds gewezen naar andere partijen die ook nog moeten wennen aan het minderheidskabinet, die niet per se op vooraan staan om samen te werken met dit kabinet. Dus wat dat betreft zijn ze nog wel steeds groot fan van Rob Jetten. Maar ik merkte toch ook dat de eerste kleine teleurstellingjes er ook wel zijn. Bijvoorbeeld dat incidentje over het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie op de socials. Dat stak toch wel een aantal mensen. Je merkt toch wel dat hier en daar wat twijfel erin begint te sluipen.
2: Ik denk prima, helder, duidelijk en hij staat ergens voor. Dus dat, en ja, als premier dan lig je ook onder vuur en dan sta je onder een vergrootglas. En dat is pittig en natuurlijk een AI-hobbeltje die genomen moet worden en dat soort dingen. Dus ja.
3: Ja, dat was voor u wel even een dingetje dat hij zijn social media berichten door AI liet maken.
2: Als het gaat om onderwerpen die heel gevoelig liggen en die heel kwetsbaar zijn, dan vind ik dan moet je daar een streep trekken. Want anders is het de computer die voor je praat.
4: Hij krijgt gewoon een voldoende wat dat betreft.
3: Wel een beetje zuinig voor een D66-lid.
4: Ja, het is gewoon genuanceerd.
5: Er zitten sowieso drie partijen in. En natuurlijk heeft Rob Jetten daar een belangrijke rol in. Maar ook de anderen hebben net zoveel verantwoordelijkheid om er iets van te maken.
6: Ik vrees dat ik het niet gered had als ik dat had moeten doen. Dus ik ben blij dat hij op die positie zit. En ik vind de afgelopen weekend hebben we het rondom het ICC, wat hij daar neergezet heeft.
3: De VN-toespraak, waarbij hij heel kritisch was op Amerika.
6: Ja, daar krijgt hij van mij een staande ovatie voor.
1: Ja, dat soort zaken kun je dus wel horen. Ook zijn bezoek aan de homobar in New York, waar de Pride-beweging uiteindelijk uit voort is gekomen. Dat wekte heel veel sympathie daar. Rob Jetten benadrukte vooral vandaag alle positieve dingen die zijn kabinet heeft bereikt. En dat mensen daar toch ook aan moeten denken. De stikstofbrief die er is gekomen. De woonagenda die is gepresenteerd. Al dat soort zaken bleef hij zeer positief en zeer optimistisch over.
0: Ja, en dit weekend hoorden wij ook opeens optimistische geluiden uit Den Haag over de begroting. En dat zou wellicht helpen om de critici weer voor zich te winnen.
1: Ja, ja, dat was opvallend inderdaad, want het leek muurvast te zitten. De algemene politieke beschouwingen van anderhalf week geleden, die hebben de partijen geen centimeter bij elkaar gebracht. Jette zei toen al meteen dat hij nieuwe gesprekken wilde gaan beginnen. Vrijdag zei hij ineens dat hij met een nieuw bod zou komen. Nou, er zijn gisteren gesprekken over geweest. En wat bleek? Ineens was het kabinet bereid om tegemoet te komen aan een van de wensen van onder meer PRO. Namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig van tafel te halen. En dus was mijn vraag aan Rob Jetten, nadat hij was uitgespeeched, waarom het kabinet nu ineens bereid was om aan de eisen van de oppositie tegemoet te komen.
6: Het was duidelijk dat op koopkracht, op investeringsklimaat voor ondernemers en

0: Daarom doen we ook nu als kabinet met dat nieuwe voorstel een stap in hun richting. Om hopelijk zo snel mogelijk een begroting te hebben. En op heel veel van die thema's echt aan het werk te kunnen.
1: Maar stond u niet gewoon met de rug tegen de muur?
0: Nou nee, ik vind dit ook wel uiteindelijk de kracht van zo'n minderheidscombinatie. Hè? Dat we weten dat we moeten luisteren. Dat we ook zaken moeten doen met anderen. En het vind ik ook echt een compliment dat een aantal van die oppositiepartijen nu zeggen. Wij zijn ook bereid om compromissen te sluiten. Het is echt nog niet rond. Maar met de eerste reacties die we van hun nu hebben gekregen. Hopen we dat we eruit kunnen komen.
1: Ja, maar ik zou bijna zeggen, dat is geen wonder, want u heeft ze exact gegeven wat ze wilden op links, namelijk dat bedrag op die sociale zekerheid is van tafel.
0: Nou, ik ga verder niks zeggen over wat we op tafel hebben gelegd als voorstel. Voor ons is het belangrijk dat we echt een aantal hervormingen en investeringen mogelijk gaan maken. En het einddoel, dat wordt heel erg gedeeld. Er was veel discussie over de start om die sociale polder aan tafel te krijgen. Ik hoop dat we dat nu kunnen lostrekken.
2: Ja, en kan die beweging van Jette de goedkeuring van de leden wegdragen?
3: Nou, ik moet er even bij zeggen dat ook bronnen rondom de coalitie zeggen dat er zaken in zitten voor rechtse partijen. Niet alleen maar voor linkse partijen. Maar bij de leden vandaag toch even de focus op pro. En de opluchting dat die bereid zijn verder te praten. Want vanaf dag 1 na de verkiezingen was er al de wens bij D66 leden om toen nog met GroenLinks, PvdA en pro, nu pro dus, te gaan regeren. Dat ging niet door. Toen ze het coalitieakkoord zagen was sterk de hoop dat ze met pro samen gingen werken. Om dat akkoord, wat ze toch iets te veel VVD vonden, naar links te trekken. Moet eerlijk zeggen dat ik ook leden gesproken heb die nog steeds een breed akkoord willen. Maar bij de meesten klopt het hart toch wel aan de linkerkant.
4: Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik denk dat ik ook wel... Ik identificeer me denk ik ook iets meer met dat deel van de oppositie dan de rechterkant.
5: Mijn persoonlijke voorkeur zit toch wel echt aan de linkerkant van de spectrum.
1: Gisteren bleek dat Pro en Volt bereid zijn om te gaan praten omdat het kabinet vergaande stappen heeft gezet. Kan het uw goedkeuring wegdragen?
6: Dat kan zeker onze goedkeuring wegdragen. Ja.
7: Ik ben daar heel blij mee.
2: Nou, het kan snel gaan nu misschien met de onderhandeling, als ik dat zo hoor.
3: Nou, dat hoopt het kabinet in ieder geval wel. Morgen komt 50PLUS nog langs. En er is ook goede hoop dat die er iets in zullen zien in dit voorstel. Maar ja, als het kabinet inderdaad aan alle wensen tegemoet is gekomen, dan is er ook weinig om niet mee in te stemmen, zou je bijna zeggen. En dan is wel de vraag inderdaad waarom dat dan niet eerder kon. Het kabinet wil dinsdag met een brief komen waarin het nieuwe voorstel staat. En dat is geen toeval, want woensdag begint het debat over de financiële beschouwingen. En dan wil je eigenlijk wel dat er al iets ligt waar iedereen mee in kan stemmen. Dan is de vraag, is het dan ook al rond? Nou, vanuit Pro wordt daar nog wel een beetje op teruggeduwd. Want zeggen ze, ja, we hebben nog niet precies gezien hoe het kabinet alles wil betalen. En voordat we ergens een handtekening onder zetten, dan willen we dat toch wel weten. Hè, hoe precies het belasten van vermogen gaat. Maar ook zelfs daar is het gevoel dat het wel kan lukken. Laat het niet deze week zijn, dan misschien over 2 weken. En dat vinden ze in ieder geval binnen de coalitie toch wel een doorbraakje, hoor je dan. En een huzarenstukje. De verkleinwoordjes zijn er nog wel. Maar iedereen heeft, en terwijl het daar helemaal niet naar uitzag, ineens weer hoop dat het zomaar zou kunnen gaan lukken.
2: Oké, dankjewel, Lars Geerts.

0: Een teken was dit van Vrouwtje. Ja, de waterstand in de Rijn bij Keulen bedraagt op dit moment, schrik niet, 40 centimeter. Nog nooit stond de Rijn daar zo laag. En dat water stroomt naar Nederland, dus wat staat ons te wachten? Dat vraag ik aan Jan Verkade. Hij is hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat. Goedenavond, meneer Verkade.
1: Goedenavond.
0: Is dat een nieuw vak, hydrometeoroloog, of bestaat dat altijd al?
1: Nou, ik denk dat het al een tijdje bestaat. Wat ik doe als hydrometeoroloog is, ik doe eigenlijk onderzoek naar het voorspellen van en het waarschuwen voor hoog en laag water. Ja. Dat doe ik inderdaad bij Deltares, dat zei u al. Maar ik ben ook lid van een team van Rijkswaterstaat bij het Watermanagement Centrum.
0: Ja.
1: Het Watermanagement Centrum Nederland. En dat is een team waarin we, het team dat verantwoordelijk is voor het monitoren en het voorspellen van de waterstanden, ja, en de rivierafvoer van de Maas en de Rijn. Nou, en dat doen we al 20, 30, 40 jaar of
0: zo. Toch al. Nu, ik zei net 40 centimeter in Keulen. Wanneer komt die bij ons binnen dan? En hoe laag is die dan ook zo?
1: Ja, misschien moeten we die 40 centimeter even wat kwalificeren. Want het is niet zo dat, dat er maar 40 centimeter water door de Rijn stroomt bij Keulen.
0: Oh.
1: Die 40 centimeter is een waterstand ten opzichte van een referentieniveau. De waterdiepte is ongeveer 1,5 meter nu.
0: Okay.
1: Dus dat betekent dat er boten met, nou, komen we misschien straks nog even op. Maar over een 1,5 à 2 dagen is een waterdruppel die Keulen voorbij stroomt bij Nederland. Bij
0: maar
1: het meetpunt.
0: U zegt dat de diepte is 1,5 meter. En waarom hebben ze het dan over 40 centimeter? Of is dat te ingewikkeld om uit te leggen?
1: Nou, dat
0: want
1: is
0: dan
1: een
0: denk
1: waterstand.
0: Je, er staat maar 40 centimeter in,
1: ja,
0: die Rijn.
1: Ja, dat is een beetje misleidend inderdaad. Dat is een waterstand ten opzichte van een lokale, okay, referentie. Een beetje een soort NAP, maar dan lokaal.
0: Oké, okay, goed. En welke maatregelen kunnen we dan op korte termijn nemen?
1: Nou, we kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Oh.
1: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen dan op de langere termijn?
1: Nou, dat zijn misschien eerst even op de korte termijn. Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Ja. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden, denk ik. Nou, wat er nu gebeurd is in Nederland is dat er dus al delen van de IJssel die zijn afgesloten. Een deel van de IJssel is eenrichtingsverkeer. Dus dat betekent dat boten een heel eind om moeten varen via het Amsterdam-Rijnkanaal, via het Markermeer en het IJsselmeer. Vanuit Duitsland naar het Twentekanaal in Zutphen als ze daar naartoe willen. Maar er zijn natuurlijk ook gevolgen voor wat andere delen van het watersysteem. Zo gebruiken wij dat Rijnwater, de aanvoer van de Rijn, om het IJsselmeer zoet te houden. Ja. Nou, dat lukt dan wat minder goed. Dus dat betekent dat het IJsselmeer aan het verzilten is op het moment. En dat heeft weer wat gevolgen voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning.
0: Daar en moet voor de natuur.
1: En voor de natuur. Nou, dat is niet per se die verzilting, maar die lage afvoer komt natuurlijk omdat het heel droog is in het stroomgebied. Dat betekent dat grondwaterstanden erg laag zijn. Dat betekent dat kleine beken soms droog vallen. En daar heeft de natuur ontzettend veel last van. En dat leidt tot heel veel schade.
0: Ja, ja, verlies van biodiversiteit ook, hè?
1: Precies, ja.
0: Ja, en die lage waterstand, speelt u nu ook de Maas parten?
1: De Maas is ook heel laag. Ja, de afvoer van de Maas is op het moment is een andere orde grootte dan de Rijn. Hè. Bij de Rijn komt nu zo'n iets minder dan 600 kubieke meter per seconde het land binnen. Bij de Maas, bij IJssel is dat ongeveer 20 à 25 kubieke meter per seconde. En dat is ook heel laag. Ja, dus daar moeten we ook goed letten op wat we met het water doen en waar dat naartoe gaat.
0: Maar de Maas is een ander type rivier, toch? Begreep ik.
1: Ja, de Maas is meer dan de Rijn een regenrivier. Dus daar hebben we eigenlijk altijd van die hele lage afvoer in de zomer. Of daar zakt het wat meer uit. En de Rijn was altijd een gemengde rivier, waar het sneeuwpakket ook wat water naleverde. Nou, dat hebben we dit jaar veel minder gezien, omdat die sneeuw veel eerder gesmolten was eigenlijk. Dus de Rijn wordt ook voorzichtig aan, krijgt hij wat eigenschappen van een regenrivier.
0: Ja. En heeft het nog consequenties voor ons drinkwater?
1: Nou, op het moment is Ja, ik ben daar niet de expert, maar wat ik hoor is dat de drinkwaterlevering op dit moment gegarandeerd is. Dus dat het hartstikke goed gaat. Maar ik weet wel dat ze wat meer moeite hebben om dat drinkwater schoon te maken. Dus om het zout eruit te halen en om bij lage afvoer is het water wat meer vervuild. Omdat vervuilende stoffen wat minder gemengd worden. En dat kost wat extra inspanning bij de drinkwaterbedrijven om dat er weer uit te halen. Dat klopt, ja.
0: En zou je zeggen, nu er zoveel droogte is, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over overstromingen?
1: Nou, in de komende paar weken hoeven we ons daar misschien geen zorgen om te maken. Nee. Maar dat is misschien niet waar u op doelde.
0: Nee, de klimaatverandering betekent soms ook heel veel meer water, hè? Uit
1: ja,
0: de lucht.
1: Dat klopt. Dat is het paradoxale van klimaatverandering. Ja. Dat voor de rivieren betekent dat we zowel meer droogte gaan krijgen, dus vaker en heftiger, maar ook vaker en heftiger overstromingen. Dus dat bestaat naast elkaar. Nou, we zien het nu. Hè. We hebben dit jaar de laagste Rijnafvoer ooit gezien. En 5 jaar geleden hadden we andersom de hoogste Maasafvoer ooit. Ja. Dus de overstromingen van destijds. En dat bestaat naast elkaar. En dat gaat vaker gebeuren. Klopt.
0: Ja. Zijn er oplossingen voor de lange termijn?
1: Nou, voor de lange termijn moeten we 2 dingen doen. Het gaat natuurlijk om klimaatverandering. Die klimaatverandering is er al. Die is niet meer van verre toekomsten en van verre plekken. Maar die is ook van het hier en het nu. We zien ook dat die heel veel sneller gaat dan dat we gevreesd hadden. Dus dat betekent dat alle maatregelen die we aan het nemen zijn, dat die versneld moeten worden. Dan hebben we het over klimaatadaptatie. Dat gebeurt ook. Hè. Daar is een Delta-programma. Het is laatst herijkt. Daar zit de Delta-commissaris bovenop. En daarnaast zullen we natuurlijk moeten proberen om die klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan.
0: Ja.
1: Dus toch minder uitstoten.
0: Doet de politiek genoeg?
1: Voor adaptatie zie ik dat er heel veel in beweging is.
0: Nou, dit klinkt een beetje zuinig, maar daar moeten we het dan maar mee
1: mee doen. Ja, van mitigatie denk ik dat we meer zouden moeten doen. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening.
0: Ja, nou, dat mag. Dank je wel voor je bijdrage, hydrometeoroloog Jan Verkade. En bij mij is inmiddels Hans Pol binnengekomen in de studio. We gaan het hebben over een documentaire die hij heeft gemaakt, Fataal Schot. En dat gaat over de 26-jarige Erwin Laan in Beverwijk, die in 2004 door zijn voetbalmaatje werd vermoord. Een schokkende gebeurtenis die nu dus nauwkeurig is gereconstrueerd. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Een bizar verhaal. Ik heb de documentaire gezien vanmiddag. De moordenaar was een van zijn beste vrienden. Mm-hmm. Kun je kort vertellen wat er 22 jaar geleden gebeurde?
2: Ze zouden op vakantie gaan. Zeg maar de
0: met een groep
2: vrienden. En ze gingen nog even naar het café van Erwin. Dat is degene die dood is geschoten, zijn vader. En dat liep fataal af.
0: Ja, die vrienden gingen naar huis. Die Maurice, die moordenaar, die bleef. En die heeft hem doodgeschoten. En dit was hij ook van tevoren van plan. Nou, niemand zag het aankomen. Het idioot is dat hij hem wel heeft vermoord en daarna dus een stille tocht ging organiseren.
2: Ja, hij heeft een stille tocht georganiseerd. Hij heeft een kist gedragen. Ja, dat is heel schizofreen eigenlijk. Heel idioot gebeurtenis. Omdat er was heel veel vertrouwen natuurlijk, ook in deze jongen. En uiteindelijk liep hij, voor de politie was het eigenlijk wel vrij eenvoudig om die moordzaak op te lossen. Maar niemand kon geloven dat Maurice het was. Dat was schokkend voor iedereen.
0: Een soort totaal ongeloof. En als kijker van die documentaire denk je ook steeds van, ja, wat zit hierachter? Wat heeft hij gedaan? He, hij is veroordeeld voor die moord. Mm-hmm. 14 jaar cel heeft hij gekregen. Na 9 jaar kwam hij vrij.
2: Ja.
0: En dan hoop je als kijker dat je hem hoort uitleggen wat er gebeurd is. Maar dat hij zit er niet in, hè, zelf.
2: Heb
0: je dat geprobeerd?
2: Ja, we hebben. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. Toen ik hoorde van deze zaak eigenlijk. En BNN-Vara mij vroeg om over deze zaak een film te maken. Toen ben ik in eerste instantie naar zijn advocaat gegaan. Dat was Hans Anker. En die wilde alleen maar meewerken als zijn cliënt, toenmalige cliënt, die inmiddels al vrij was hoor. Dat hij toestemming gaf dat hij kon meewerken aan de documentaire. En toen heb ik een poging gewaagd om hem te vinden. En dat is Ja, dat is gewoon totaal mislukt natuurlijk.
0: Nee, want het is iemand, je zei, was toen al vrijgekomen.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk gewoon, of waarschijnlijk onder een andere naam, een ander leven begonnen.
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Zo gaat dat.
2: Zo gaat dat.
0: Ja, maar goed, je dacht, ik ga die documentaire ga ik maken met de nabestaanden.
2: Ja.
0: Die zaten daar wel op te wachten, 20 jaar na die moord. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, niet allemaal. Het eerst was zijn vader en zijn zus. Dat was eigenlijk de eerste. En daar wonnen we het vertrouwen wel mee. En toen die vriendengroep. En ik had nog een verhaallijn, dat was de politie. Die natuurlijk een vrij bizar onderzoek hebben gestart. En uiteindelijk... Ja, was dat de dader was een van de vrienden.
0: Ja, maar goed, die familie wilde dus uiteindelijk... Je hebt hun vertrouwen wel weten te winnen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hoe gaat het? Ja, we moeten natuurlijk ook niet alles weggeven, hè? Want mensen moeten nog naar die documentaire gaan kijken. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die familie en dat voetbalteam? Die mannen zijn nu allemaal meer dan 20 jaar ouder. Zijn allemaal middelbare mannen geworden. Ja.
2: Nou, ik vond dat wel dat diepe wonden heeft geslagen. Ja. Ook in die vriendengroep. Maar ook, je bent je zoon kwijt. Ik vond voor al die familie vond ik het echt schokkend. Dat vergeet je gewoon niet. Ook je vertrouwen, zou ik maar zeggen. Wat je hebt in het leven. Dat loopt een enorme deuk op.
0: Maar ook die vriendengroep.
2: Ook die vriendengroep,
0: Die hadden allemaal therapie gehad. En die waren eigenlijk... maar die waren eigenlijk nog steeds er niet echt overheen, voor mijn gevoel. Dat had ze...
2: Is ook logisch, natuurlijk.
0: Zo'n diepe wond geslagen.
2: Ja, ja.
0: En waarvoor, hè? Nou goed, we zeiden dus al, die dader wilde zelf niet... Je laat hem naspelen, hè, door een acteur.
2: Ja, die want dader. Hij heeft één keer een interview gegeven toen hij zelf in de... Hij was toen opgepakt. Mm-hmm. Heeft hij een interview gegeven vlak voor zijn proces. En dat interview, dat is in een boek gekomen van een gevangenisdirecteur. Mm. Dus dat... En dat kreeg ik via zijn vrienden. Die kwamen op een gegeven moment naar mij toe en die zei van moet je eens kijken, dit moet je lezen. En ja, waarschijnlijk is er niet zoveel van het boek verkocht. Maar ik vond het toch fascinerend om de moordenaar zelf aan het woord... ik heb het gelezen, zeg maar. En dat was zo gedetailleerd wat hij daar vertelde over het hoe en waarom. Ja, het blijft onbegrijpelijk natuurlijk. Ja.
0: Goed, het is dus een acteur, hè, die dus zijn woorden...
2: Die verhaallijn,
0: uit dat boek dus zegt, hij speelt het na. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Een klein fragment.
3: Ik verzamelde al mijn moed... Pakte mijn pistool, richtte op zijn rug. Ik durfde niet, maar ik moest het doen.
0: Ja, is het duidelijk geworden, zonder al te veel weg te geven, waarom hij het moest doen van zichzelf?
2: Ja, ik vind het niet zo erg om het weg te geven.
0: Oh, nou ja, ik ben altijd heel voorzichtig. Hè?
2: Oh ja.
0: Ik wil niet laten dat mensen zeggen, nou zeg, je hebt alles al verklapt, alles gespoilerd.
2: Alles verklappen.
0: Nee, vooral de schrijvers die vinden dat soms zijn ze woedend. Nee. Dus ik ben heel voorzichtig geworden daarin.
2: Oh, oké. Nee, vind ik geen enkel probleem.
0: Nee, fijn dat je... Oké, dat is duidelijk dan.
2: Ze gingen op vakantie en die vakantie was bij elkaar, was dat 2.000 euro. En hij had het geld, hij was de regulateur van die hele vriendengroep, dat had hij in zijn zak gestoken. En uiteindelijk moesten ze op vakantie, maar hij had dat geld dus in zijn zak gestoken. Dus ze konden helemaal niet op vakantie. En hij had één oplossing. En dat was alleen maar van, ik moet iemand doodschieten. In dit geval was Erwin.
0: Want dan kan de vakantie geannuleerd worden.
2: Kon de vakantie niet doorgaan. Ja, het is een bijna... Je kan er gewoon niet bij, omdat iemand gestorven is voor
0: een lousie
2: 2000 euro.
0: Ja. Maar het was iemand die al lange mentale problemen had, heb ik begrepen. Omdat hij al... een paar jaar zei dat
2: een leugenachtig leven leidde eigenlijk.
0: Nou, een pathologische leugenaar. Ja. Die dus een jaar lang gezegd heeft dat hij een opleiding volgde. Terwijl hij iedere dag met de bus heen... maar dat komt vaker voor.
2: Je hebt hem goed gezien, die film.
0: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Maar bedoel, je hebt ook dat komt vaker voor. Mensen die zeggen dat ze studeren. En die studeerden helemaal niet.
2: Nee, precies.
0: En op een gegeven moment had gezegd, ik heb een baan. En die baan had hij helemaal niet. Dus dacht ik van, dat was natuurlijk toch... Mentaal was die jongen natuurlijk gewoon ook niet in orde.
2: Ja, Nee, dat gaat langzaam natuurlijk. Dan kom je steeds erger.
0: In je eigen leugen raak je verstrikt.
2: Ja, en dan volgt op een gegeven moment de onafwendbare ontmaskering, waar hij natuurlijk zo bang voor was.
0: Ja. Heeft die dader uiteindelijk de film wel gezien?
2: Ja, dat is een heel verhaal.
0: Nou, vertel het dan.
2: Uiteindelijk besliste toch de BNN-vader dat een poging moesten wagen om toch die dader mee in contact te komen. En die vriendengroep, dat was op de laatste draaidag, weet ik nog heel goed, die kwam opeens met een foto aan van waar die dader op stond. Het was toch herkenbaar.
0: Ja.
2: En toen zeiden zij van, moet je kijken op die foto, kan ik op een of andere manier achterkomen wie die dader is en waar hij zich bevindt.
0: Ja.
2: Nou, uiteindelijk is er een detectivebureau opgezet en die hebben ze die dader gevonden en hebben ze een brief overhandigd van je kan deze film bekijken voor de uitzending. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. Tot woede ook van, en dat kon ik heel goed begrijpen, van Jan, de vader.
0: Ja.
2: Die zei natuurlijk weer van, heeft hij godverdomme weer de regie in handen.
0: Ja.
2: En dat kon ik heel goed begrijpen. Maar goed, hij heeft
0: je
2: de film
0: dus
2: gezien.
0: Ontmoet.
2: Ja, hier een paar honderd meter van deze studio vandaan. Ja.
0: En?
2: Ja. Ja, heeft die film gezien en hij zat een bankje, of het is een stoeltje voor mij, en heeft de film helemaal gezien. Het ging over hem. Hij zag ze, de familie. Hij kende natuurlijk iedereen behalve dan de politie. Oh. En dat was, hij had hem gezien en het was doodse stilte, 5 minuten lang. En toen zei hij van, ja, zo was het.
0: Oké. De documentaire Fataal Schot wordt woensdag, dus aanstaande woensdag 30 september uitgezonden om 5:30 op NPO 2. Dankjewel, filmmaker Hans Pol.
2: Alsjeblieft.

0: Aretha Franklin met Seesaw. Ja, het koor van de Nationale Opera is door het Duitse tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot koor van het jaar 2026. Internationale muziekcritici roemen de uitzonderlijke prestaties die het koor in het afgelopen seizoen leverde. Hoe komt dat koor zo goed? Dat ga ik bespreken met twee koorleden, sopraan Jannelieke Schmidt en tenor Ruud Vizeleer. Hartelijk welkom allebei en gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, jullie zijn blij. Ja. Goed, we gaan eerst even naar jullie luisteren. Het koor optreden in Tchaikovsky's De Maagd van Orléans werd namelijk door die jury expliciet genoemd.

0: is een beetje heiligschennis, maar we gaan er gewoon overheen praten. Want anders zit straks de tijd om en dan hebben we jullie helemaal niet pratend gehoord. Ik zie dat jullie meteen helemaal weer in die rechtszaal zitten bij de Maagd van Orléans. Ja.
1: Ja.
0: Want dat was het, en jullie zaten als koor daar in de rechtszaal.
1: Ja. Maar het is zo grappig, als je erin zit, dan heb je er eigenlijk niet zoveel notie van hoe zoiets klinkt. En als je dat nu weer zo hoort, denk je, zijn wij dat wat mooi.
0: Ja, echt waar. Ja. Nou ja, eerst even die vraag, wat maakt jullie koor zo goed?
1: We zijn heel lang als groep bij elkaar. We blijven als groep bij elkaar. We zijn niet allemaal projectmatig bezig. Dus je kent elkaar door en door. En je weet op de bühne wat je aan elkaar hebt en zo. En dat is heel fijn. Je kunt naar elkaar kleuren.
0: Ja, want het is hier in Amsterdam zo dat het koor zijn de mensen voor een groot deel in vaste dienst. Terwijl voor iedere productie de solisten worden apart worden ingehuurd.
1: Ja.
0: Ja. Wat zou jij zeggen als iemand zegt, waarom zijn jullie zo goed?
2: Omdat we een groep mensen zijn die samen mag werken met een andere groep mensen die dezelfde kwaliteit hebben als ik. Nou, als wij met z'n allen. Namelijk, we willen allemaal elke dag het allerbeste doen.
0: Er is geen kinderzinnen bij jullie.
2: Nee, het zijn allemaal vakgekkies.
0: Ja,
2: die willen
0: dat
2: gewoon
0: dat
2: helemaal
0: is het.
2: Graag elke dag weer opnieuw denken. Ja, dit was echt wel tof wat ik kon
0: want
2: doen.
0: Er zijn mensen die denken van nou, als je in het koor zingt, dan eigenlijk wil je liever een solist zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Ik denk
0: jij bent ook wel solist, weet ik. Maar niet in principe.
2: Nee, ik denk als je eigenlijk liever solist wil zijn,
0: toch
2: dan
0: wel.
2: Ben je solist.
0: Ja?
2: En als je eenmaal één keer, zoals ik dat dus ooit een aantal jaar geleden ging doen, met het koor heb meegezongen, dan ben je verkocht.
0: Ja?
2: Ja, dan wil je niks anders meer.
0: Ruud Vizelier, jij zit er al 37 jaar bij. Hoe kwam je daar terecht?
1: Mijn vader zong ook in het koor. En we hebben nog 2 jaar samengewerkt. En het was zo'n logische stap. Het was altijd zo mooi. En ik ben als heel jong jongetje met hem meegegaan.
0: Ja, maar je moet er wel de stem hebben.
1: Ja, nou ja, goed. Dat was dus zo. Ja. Maar in 72 meegeweest naar al die producties, dan ben je gewoon om.
0: Was het toen een heel ander koor?
1: Ja, het was wel een ander koor, ja.
0: Dat is,
1: het conservatorium en zo, waar je dan nu allemaal afkomt en daar naartoe gaat en als vervolgstap, dat was toen niet zo. Er waren mensen gewoon die een goede stem hadden. Die kwamen uit de Jordaan. Die waren lekkere Amsterdammers. En die zaten.
0: Die zaten in het koor?
1: Ja, die zaten in het koor. Loodgieters en timmermannen en weet ik veel allemaal. Maar zoveel passie.
0: Was het toen slechter of beter?
1: Nee, het was niet slechter. De passie was
0: er.
1: Het was anders, ja. Het is natuurlijk. We zijn nu geconfronteerd geworden met het internet. En zoveel dingen die we te zien krijgen. Van dit zou het moeten zijn. Dit is het niveau en dit is anders. Dus je groeit naar iets anders toe. En zo.
0: Wat natuurlijk ook zo is, Jan-Lieke, jullie moeten heel uiteenlopende muziek zingen van hele uiteenlopende componisten. Hè?
2: Ja.
0: Dus dat gaat echt van hele moderne tot barok.
2: Ja, dat alles. We doen nu, we repeteren Vliegende Hollander, Wagner. Ondertussen Cherrytown, dat is Shostakovich, maar in het Engels. En zo liefst mogelijk, zo verstaanbaar mogelijk ook nog, zodat mensen dat Engels ook kunnen verstaan. En dan ondertussen gaat er een Johannespassion lopen.
0: Ja.
2: En we komen net uit een Pagliacci en een Cavalleria. Dus dat zijn allemaal compleet andere kleuren.
0: Ja, die heb ik gezien. Daar zijn jullie weer als koor onderdeel van het publiek.
2: Ja.
0: Omdat dat dan stuk is over en twee stukken. Dus jullie moeten eigenlijk ook nog aardig kunnen acteren.
2: Ja
0: toch, Ruud?
1: Ja, best wel. Ja. Dat gaat vanzelf toch? Ik weet niet, Annelieke.
2: Ja, dat vindt iedereen zo fantastisch.
1: Maar je hebt de regisseurs die zijn zo vol van hun werk. En die doen alles voor.
0: Heb je nooit eens moeite met een regisseur? Dat je denkt, jeetje, dat je dit verzint?
1: Ja,
0: eerlijk zeggen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, de dienstbaarheid door de loop van de jaren, dat wordt anders. Dat wordt moeilijker. Maar toch, zo'n man die weet je dan te overtuigen. Kijk, je wordt wekenlang werk je met iemand en die praat op je in. En die legt het uit en die praat op je in.
0: Dan
1: ga je er toch in mee. En dan. Ja.
0: En al die talen. Je moet dus soms gewoon in het Russisch. Dan denk ik, krijgen jullie taalles?
2: Ja. We hebben voor elke taal een taalcoach die een aantal repetities bij ons echt de hele tijd op alle slakken zout legt. En tot het helemaal perfect is.
0: Ja, en je zit natuurlijk ook gewoon toch steeds ook met een andere dirigent.
2: Ja, we hebben onze eigen vaste dirigent.
0: Ja, jullie koordirigent, ja.
2: Ja, maar dan als die ons heeft klaargestoomd, dan hebben we voor elke productie weer een andere dirigent voor ons.
0: Ja. Nou ja, ik zei al, het niveau is hoog. Hè. Dat vindt dus een internationale jury. Is er dan ook bijvoorbeeld, want jij zit er al 37 jaar bij, is er dan ook een soort selectiemoment ieder jaar? Zo van, mag ik nog wel een jaar door? Waarom zit je daar zo over te lachen?
2: Ik stelde me opeens voor hoe
0: dat
2: eruit zou zien.
0: Is dat een rare vraag?
2: Nee, helemaal niet. Ik stelde me opeens voor dat ik denk, oh, daar gaan we weer met z'n allen.
1: Ja, nee, dat is er niet. Nee, het wordt wel in de gaten gehouden. Kijk, je doet eigenlijk elke dag auditie. Je zit voor zo'n dirigent en je koordirigent en die zit vlak voor je neus. En soms moet je met twee man zingen, soms met drie man zingen. En dan hoor je best wel van, oh, die moeten oppassen, die moeten wat aan gaan doen. Maar het is ook de kracht van de groep. Je bent een kleine gemeenschap en je hebt je sporen verdiend. En dan kan je misschien iets een stapje terug doen dat je toch gedragen wordt en dat je toch lekker muziek blijft maken en je verdiensten hebt in het koor. Maar de kwaliteit wordt natuurlijk bewaakt. En tuurlijk, dat is wel eens moeilijk dat je denkt van oeh.
0: Is er wel eens iemand die, van wie dan gezegd wordt van nou ja, die dat een stem als die ouder wordt achteruit gaat. Ja, dat weten we allemaal.
1: Ja, er zijn mensen met regelingen uitgegaan in het begin. Als er een nieuwe koordirigent komt en die kijkt dan en die heeft zijn eigen ideeën erover. En het is in het begin wel gebeurd dat hij dan 4, 5 mensen dan aangaf van ja, daar moet iets voor geregeld worden, want dat lukt niet meer en dat is jammer.
0: Dat is dan misschien soms pijnlijk, omdat jullie zitten als twee blije eieren. Zo van, nou, wij hebben het eigenlijk alleen maar heel erg leuk met elkaar.
1: Hoor, maar
0: ik moet je zeggen, ik ga regelmatig naar jullie toe. En het is wel zo dat het plezier wel overkomt, ook op publiek. Nee, zonder te slijmen, dat je denkt van, je hebt het gevoel van jullie hebben er gewoon een plezier in.
1: Ja, maar dat is het toch. Ja. Het is bijna therapeutisch, vind ik. We hebben lol met elkaar. Muziek maken, zingen.
0: Is er ook wel eens muziek waar je denkt, nou, ik begrijp hier geen bal van?
1: Weinig.
0: Hele moderne componisten?
2: Nou, meestal omdat je dan in het proces zo vaak het aan het doen bent, dan komt het in je lijf, het komt in je systeem. En dan zo heb ik ook wel echt van dingen leren houden waarvan ik eerst dacht,
0: wat
2: van,
0: dan?
2: Vorig jaar deden we Semele.
0: Ja, van Händel.
2: Van Händel. Ja. Prachtige muziek. Ja. En voordat ik eraan begon, dacht ik, ja,
0: barok.
2: Barok, Händel, hoe ga ik mezelf daar nou in friemelen? En uiteindelijk vind ik het fantastisch. En zo tof dat ik dat heb mogen doen. En dankzij dat ik het heb mogen doorvoelen en leven en het in mijn lijf zit, denk ik nu, oh,
0: Händel.
2: Ja, Händel, dat moeten we doen.
0: En Ruud, heb jij een favoriet?
1: Ik vind die Russische opera's eigenlijk wel hartstikke leuk. Ja. Ja, daar zijn we al heel vroeg mee begonnen en hebben we heel veel gedaan. En het zijn toch wel bijzondere, speciale projecten.
0: Boris Godunov.
1: Ja, Boris Godunov.
0: Daar had het koor volgens mij. Nou, jij zit helemaal zo. Ja. Hoezo? Waarom?
2: Oh, omdat ik daar zat één koorstuk in waar we schreeuwend smeekten om brood. En ik schiet bijna vol als ik het erover heb. Al. Dat vond ik zo machtig.
0: Ja, dat was een zware opera volgens mij voor het koor.
1: Ja, maar wat ik zo interessant vind in die Russische productie ook, dat was al met Mazeppa in 1991. Kijk, we hebben Oekraïners in het koor, collega's. We hebben Russische collega's in het koor.
0: Ja.
1: Dan,
0: ja,
1: is er een regisseur die is gevlucht uit Rusland. Die gaat het doen.
0: Ja.
1: En dan is er een dirigent die is gevlucht naar Engeland. Die staat daar, die moet het doen. En dan moeten ze vertellen over dat verhaal. Precies dat verhaal. En dan heel voorzichtig daaromheen manoeuvreren. Maar niet alles heel precies benoemen. Nee. En dat vind ik zo dapper.
0: Ja. Ja. Het koor is ook heel internationaal geworden. Hè?
1: Ja.
0: Alles.
1: Een paar grote klappers gemaakt. Ja.
0: Nou, ik verheug me nu wel weer op jullie volgende première. En ik dank jullie hartelijk voor je komst.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Nou?
1: We kunnen het niet zonder al die mensen om ons heen van andere afdelingen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Daar delen we de prijs mee.
0: Geldt voor mij ook.
1: Ja, ook mooi.
0: Jannelieke Schmid en Ruud Vieselier. En morgen zit hier Chris Keijne. Dag.
3: Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
4: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden, daar gaat het mij niet om.
3: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
5: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlands kleinkunst.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf?
8: Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: NPO Radio.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Woensdag 30 september staan we in Doetinchem. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.